0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Traaie Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast

fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
3: Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen, dat meldde Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Een goeie dag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Een week na de grote brand bij Science Safari in Verwaarden komt het park stadig gewoon weer op gang. Neffens eigenaar Wieme Visbeek is de oorzaak zo goed als wis een installatiebrand. Het waterspad van het park is intussen weer open, maar het park is een beetje rustiger als oors. De opbaan loods wordt in kwarten sloopt, waarna het werken wordt aan herstel en herbouw. Visbeek daarover.
2: Nou, de eerste klap had inmiddels west en we pakken de triet stadig gewoon weer op. En juist ook dat elk daar mijn moordwetje in omgeet. Ja, ik denk hè, mijn wieken als vier, misschien vijf, dat we echt dit gedeelte van het park weer open kennen. Hè, dat mensen weer echt door de boetentuin van het diertuin rennen kennen. Dat is heel belangrijk. En heel groot gedeelte van het diertuin is eigenlijk helemaal niet beskerigen. Hè. Daar zie je niks van waarom. Dat is gewoon in dezelfde status dat het altijd wie. En dan is het binnengedeelte, dat sluiten we dan even af van wat het wie.
1: De dijbesteging is voor eerst dicht, maar er komt een tijdelijke unit zodat activiteiten zo gauw als mogelijk weer oppakt worden kunnen. Intussen binnen er iedereen bijeenkomsten met de collega's om alles verwerkje te kennen. De meeste besten meidt je goed, al binnen na de brand nog enkele besten verstoren door de nijsleep van het incident. De politie had vier meesten oorhouden op verdenking van grootschalige stellerij van elektrische fietsen. Het gaat om een 37-jarige vrouw en een 23-jarige man uit Drachten, een 24-jarige man uit de gemeente Smellingenlaan en een 21-jarige man uit Koosetille. Bij de inval op de Harkema en de Grenzerpijn waren in totaal 19 fietsen voen. Het onderzoek kwam op gang na het in van de stellen fietsen met een trekker erin, mijn naam wie terug de dievenbende. Het signaal van de trekker liet de agenten naar een loods op de Harkema, daar het meerdere fietsen ontroffen waren. De verdachten zitten vast en worden jet. De politie onderzoekt nog van water fietsen binnen en roept Dupierre op om onjeften te doen. De provincie Friesland en verskate belutse gemeenten binnen 10 gemeenten spreken over de compensatie vanuit het Riek voor de onlist van een zware heegspanningsverbinding door Friesland. Deputier Sier Beknol wil net blijven met de kabel omdat Friesland er eens niet aan had, maar hij denkt ook dat er een onwisse tijd komt voor de inwoners van het gebied dat de stroomkabel terug in de maat.
3: In roege lijn kist er nou wel zien, ik zit in het gevarengebied. Hoe dat ongeveer komt, wist er net. Dus die onzekerheid die zullen de commandeerden voor de meestal in de mat nemen. Ja, en dan kunnen ze nog net een onbod op hun wenning krijgen, want dat jilt pas op het moment dat het tracé definitief is. Dus een heel soort gezin hier in Friesland hing het er een krek van waar die komt. Ja, die gingen onzeker en dat mooi dus.
1: Om omwenners te informeren over de plan en de mogelijke consequenties organiseer je het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet de komende weken informatiegeerkomsten in een groot pad van Friesland. Van de regio gaat het om bijeenkomsten in Koosetille en Hurdegriep. Ontzaf hier het Streeknijs. Wordt meer weten, download dan de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl. Haast een nice tip voor uw redactie. WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een tierenoffelijke dijta.
4: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
0: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Hemeltje lief, dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
3: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
2: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
3: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
4: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
4: Schitterend!
6: Bottengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Dromeesje mij in beheining.
11: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen, dat melden Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper J, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
15: Mooi waar, lange dagen.
16: Die het fortuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor dien tuin.
15: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
17: Graszoden.
16: Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
18: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
19: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gij daar is uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
20: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
17: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
4: Oeh.
17: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
4: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
17: Raadsma?
4: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
20: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
21: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Oh, 11:30.
24: Hocus pocus, time for focus.
25: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
26: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de vier in het midden.
27: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentje.
26: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
28: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
29: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
30: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
29: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
31: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
32: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
31: Baarsmazitcomfort.nl.
13: Dit is RTV NOF.
33: Mijn no, op naar het weekend.

0: NOF.
1: Vrijdag 29 mei, 10 minuten over 7. Goedemorgen Noordoost-Friesland, we zijn weer helemaal los. Ik neem je weer mee door de tijd met diverse leuke plaatjes natuurlijk. Als je nog waar je ook bent in deze prachtige streek. Heb je leuke suggesties, straks krijg je alle informatie om weer te kunnen bereiken. Het keuzemoment heb ik voor je meegenomen. Twee fantastische liedjes, regionale artiesten heb ik in een rij gezet. En dan kijken we even naar buiten, het is wel wat donkerder. Straks zou ik op de fiets naar de studio toe, maar ik heb toch maar de auto gepakt. Want het is best wel donker in de lucht. We krijgen ook wel wat regen, maar ook de temperatuur gaat toch wel een beetje omhoog. En ook de zon komt er vandaag nog wel bij. Straks heb ik voor jou het uitgebreide weekend weerbericht, lieve vrienden. Maar één ding is zeker, laten we maar snel beginnen met de show. Voor je het weet, hè, zijn die paar uurtjes weer voorbij. Het gaat sneller dan je denkt soms, hè.

0: Het over 9 in Noord-Oost-Friesland.
1: Peter Visser.
2: Op naar het weekend.
0: En ik zei het al, zometeen leuke hits uit de jaren 80, 90. En heb je leuke suggesties, al een jarig in je midden, laat hem even weten. Straks de informatie om ons te kunnen bereiken via de telefoon, via de mail. Alle lijnen staan weer wagenwijd voor je open. En het keuzemoment en streeknieuws heb ik voor je meegenomen. Ach jongen, we hebben een bomvol programma vandaag.

0: Dat was hem helemaal, Jan Smit met die zomerhit van afgelopen jaar 2025.
1: Nice van de redactie.
0: Ook zoals altijd, ook vandaag is er natuurlijk heel veel nieuws te vertellen. Straks hebben we uitgebreide streeknijs voor je klaarstaan, wat ingesproken is door de collega's van de redactie. Onze dank daarvoor natuurlijk dat jullie zo meedenken op de andere kant van de radio met die nieuwsfeitjes die je tegenkomt onderweg. Neem je mee in jouw verhaal voor vandaag, maak geschiedenis en hou ons een beetje op de hoogte. 0511 44 1202. Ook is er in Marum een overleden persoon aangetroffen in het water daar in Marum. Langs de lege Herenweg in Marum is donderdag dus een overleden persoon aangetroffen. Op dit moment is nog niets bekend over de toedracht van het overlijden. En de politie doet daar dus onderzoek naar hoe dat precies zit. Het hele verhaal kun je nalezen op die hele mooie site van ons, rtvnof.nl. Dan komt het wel voorbij en dan kun je dat bericht even lezen. Ook is de oorzaak inmiddels wel voor 99% bekend wat de grote brand veroorzaakt heeft vorige week, afgelopen week in Sanjesu. Dat is waarschijnlijk door een elektronische installatie wat oververhit is geraakt. Een foutje in zat, zeg maar, en dat het na verloop van tijd boven water kwam. Dus het hele verhaal staat er ook op, uiteraard. En nog veel meer nieuws op die prachtige site van ons. Hè. De Runway Sport is morgen ook weer live te beluisteren. Dan ben je weer op de hoogte van jouw sportactiviteiten. En misschien ben je wel ergens onderweg. Kom je de collega's tegen van de redactie. Groet ze even, doe ze de groeten. En vertel jouw verhaal van deze dag. Dan horen we dat graag natuurlijk. En die leuke prijzen kun je winnen. Hè. Die leuke prijzen van volgens mij Fortuin is er tegenwoordig. Kun je codewoorden doorsturen en dan kun je prijzen winnen. Dus hou ook de reclameblokken in de gaten van de streekomroep natuurlijk. Hè. Als je codewoord hoort, app dat even door naar de studio of zet het op de mail. Ik weet niet precies hoe het allemaal gaat. Het kan via alle kanalen volgens mij wel. Als je een goede codewoord maar stuurt naar 0511 44 12 02. En dan kun je ook opgeven op de site. Staat ook wel een formulier om in te vullen, zeg maar. Straks dus het streeknijs voor je. Ik heb hele leuke liedjes uitgezocht nog voor het keuzemoment. Het gaat vandaag tussen Ludie en Smurfke. En misschien denk je, Smurfke, wie is dat ook alweer? Ja, precies. Die is geëmigreerd, om het zo maar te noemen, naar Zweden inmiddels. Hij is aan het genieten van zijn rust en zijn pensioen, volgens mij al. Ik weet niet of hij daar al aan toe is qua leeftijd, maar hij is wel aan het genieten naar Zweden. Ik zie wel eens foto's voorbij komen. Maar wat was dat een regionaal bekendheid natuurlijk. Wat heeft hij leuke liedjes gemaakt? En hij zingt nog steeds wel, hoor. Hij treedt nog steeds wel op, zeker. En op elk feestje als Smurfke erbij is, dan was het ook echt gelijk weer feest. Nou, dat zometeen laat ik die fragmenten aan je horen. En dan mag je uiteraard weer kiezen welke jij wil horen vandaag. Heb je nieuws? Ik zei het al. Laat het ons weten. Zometeen leuke muziek dus van niemand minder dan Christian Ots. Die heb ik ook nog voor je klaarstaan. Dit is de hit uit 2024.

Heel ver terug in de tijd, de Bee Gees. Staying Alive uit 1977. Zometeen heb ik het streeknijs voor je. En daarna heb ik ook een keuzemoment nog voor je. Heel veel leuke dingen en ook het weer uitgebreid uiteraard. Want ik keek nu even naar buiten, het is nog steeds grijs. Maar geen nood, die zon die komt er vandaag echt nog wel bij hoor. Ik denk aan een uur of 11 of zo, dan komt die zon er langzaam heen. Dan schijnt die door de wolken. En dan gaat die temperatuur ook lekker omhoog naar de 25 graden.

1 minuut voor 7:30, hoogste tijd voor het Streeknijs. Dan zijn we weer op de hoogte wat er allemaal gebeurt in jouw prachtige omgeving. En anders kun je ook volgen op die prachtige site van ons. Het uitgebreide weekend weerbericht heb ik voor je klaarstaan. En na dat alles heb ik dit liedje waar ik het zo net nog over had. Stereo Act met Christian Ott en die Imberlacht. Dat is dit plaatje, zeg maar. Klein stukje.

0: Heel veel mensen, collega's van de radio, die verklaren me destijds voor gek. Wat is dit nou voor liedje? Dat ga je niet draaien toch, Visser? Toch een grote hit geworden nog, hè? Nou, dit en meer zometeen na het Streek Nijs.
1: Hasto Nijs, tip de RTV NOF redactie via WhatsApp. 045-44-1212. RTV NOF Streek Nijs.
2: Een goeie dag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streek Nijs van RTV NOF. Een week na de grote brand bij Science Safari in Verwaarden komt het park stadig gewoon weer op gang. Neffens eigenaar Wiemen Visbeek is de oorzaak zo goed als wis een installatiebrand. Het waterspad van het park is intussen weer open, maar het park is een beetje rustiger als oors. De opbaan loods wordt in kwarten sloopt, waarna het werken wordt aan herstel en herbouw. Visbeek daarover.
3: Nou, de eerste klap gaat inmiddels west en we pakken de triet stadig gewoon weer op. En juist ook dat elk daar mijn moordwetje in omgeert. Ja, ik denk hè, mijn wieken als vier, misschien vijf, dat we echt dit gedeelte van het park weer iepen je kennen. Hè? Dat mensen weer echt door de boetentuin van het diertuin rennen kennen. Dat is heel belangrijk. Een heel groot gedeelte van het diertuin is eigenlijk helemaal niet beskerigen. Hè? Daar zie je niks van waarom. Dat is gewoon in dezelfde status dat het altijd wie. En dan is de binnengedeelte, dat sluiten we dan even af van wat het wie.
2: De dijbesteging is voor eerst dicht, maar er komt een tijdelijke unit, zodat activiteiten zo gauw als mogelijk weer oppakt worden kunnen. Intussen binnen er iedereen bijeenkomsten met de collega's om alles verwerkje te kennen. De meeste besten meidje goed, al binnen na de brand nog enkele besten verstoren door de nijsleep van het incident. De politie had vier meesten aanhouden op verdenking van grootschalige stelerij van elektrische fietsen. Het gaat om een 32-jarige vrouw en een 23-jarige man uit Drachten, een 24-jarige man uit de gemeente Smellingenlaan en een 21-jarige man uit Koosetille. Bij de inval op de Harkema en de Grijnse Pijn waren in totaal 19 fietsen voen. Het onderzoek kwam op gang na het in van de stellen fietsen met een trekker erin, mijn naam wie terug de dievenbende. Het signaal van de trekker liet de agenten naar een loods op de Harkema, daar het meerdere fietsen ontroffen waren. De verdachten zitten vast en worden jet. De politie onderzoekt nog van water fietsen binnen en roept Dupierre op om onjeften te doen. De provincie Friesland en verskate belutse gemeenten binnen 10 gemeenten spreken over de compensatie vanuit het Riek voor de onlist van een zware heegspanningsverbinding door Friesland. Deputaire Siebe Knol wil net blijven met de kabel omdat Friesland er eens niet aan had, maar hij denkt ook dat er een onwisse tijd komt voor de inwoners van het gebied dat de stroomkabel terug in de maat.
4: In roege lijn kist er nou wel zien, ik zit in het gevarengebied. Hoe dat ongeveer komt, wist dan net. Dus die onzekerheid die zullen de commandeerden voor de meestal in de maat nemen. Ja, en dan kunnen ze nog net een onbod op hun wenning krijgen, want dat geldt pas op het moment dat het tracé definitief is. Dus een heel soort gezin hier in Friesland ging het er even krijgen van waar die komt. Ja, die gingen onzeker. En dat mooit is.
2: Om omwenners te informeren over de plan en de mogelijke consequenties organiseer je het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet de komende weken informatiegeerkomsten in een grutpad van Friesland. Van de regio gaat het om bijeenkomsten in Koosetille en Hurdegriep. Ontzaf hier het Streek Nijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl. Haast een nice tip voor uw redactie. WhatsApp dan naar 0511-44-1212. Ik wens Gio een tierenoffelijke dijta.
0: Hetzelfde Ben de Jager dus met het Streeknijs. Straks verderop vandaag meer updates.
1: RTV NOF Waarberjocht.
0: Ja, als je naar buiten kijkt zie je hetzelfde als ik. Zie je ongeveer, denk ik. Dat zal geen verrassing zijn bij nou in het oosten van Noord-Friesland. Of zit je boven Dokkum, zeg maar. Of Oostmahorn, of misschien bij een Holwort. Of zeg het maar, Tietjerk, hè, waar je ook maar bent. Het is een beetje bewolkt. Maar straks gaat die bewolking gaat wel weg. En dan de temperatuur gaat een beetje stijgen naar zo'n 22 tot 25 graden voor vandaag. Dus op zich wordt het een prima dag. En dat gaat ongeveer om een uur of 11, 12 gaat die bewolking weg. Kijken voorzichtig even naar buiten toe. Dan ben je naar buiten naar zaterdag en de zondag. Dan komt er ook veel meer zon. De temperatuur blijft wel een beetje hangen bij de 22 graden. Verder is prima temperatuur uiteraard. En ook de 23 graden van de zondag is ook super. Het blijft wel droog de komende dagen. Wel meer bewolking. En ook de maandag, dinsdag schijnt er goed te gaan. Maar dinsdag een klein beetje de omslag. Dan komt er toch wel meer regen deze kant op aan. En dan waarschijnlijk krijgen we dus wel diverse buien. Maar daartussendoor schijnt altijd de zon. Positief blijven.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: En inmiddels is het 5 minuten over 7:30, vrienden.
5: Altijd actueel. RTV NOF.
0: En ik zei het al, hè. Ik laat ze straks aan je horen. Het keuzemoment. Leuke liedjes. Een liedje van Ludie en een liedje van Smurfke. Die twee fragmenten laat ik straks aan je horen. Mag je nog één op stemmen? En zoals altijd, in het tweede deel van het programma ga ik ze dan één van die twee helemaal voor je draaien. Er komt zeker nog voorbij. Je hebt nog niks gemist. 5 minuten over 7:30. Stadion Acts met Christian Arts en die Inbelacht.

0: 20 minuten voor 8, hoogste tijd voor het keuzemoment.
1: Het keuzemoment.
0: En ik zei het al, vandaag twee leuke liedjes. Het zijn wel een klein beetje de regionale artiesten. Helaas is Ludy niet meer onder ons, maar het heeft hier goede liedjes gemaakt. En daar kunnen we nog elke dag van genieten. Ik heb er eentje van opgezocht, Ludy en Kijk de Mensen Lachen. En dat is dan dit liedje weer, en daar kun je op stemmen. Dit is keuze A, is dit.

Klein beetje fan ben ik toch wel van Ludie. Heeft goede liedjes gemaakt en een goede stem ook. Hè? Wat een artiest. Hier kun je dus op stemmen. Keuze A mag je dan doorgeven. Dan zetten we jou in de lijst van A van Ludie. Wie weet gaan we dan jouw liedje draaien. Of je gaat voor Smurfke, een regionaal talent natuurlijk. Als je een beetje in de piratenscene zit en op diverse feesten wel bent geweest. Ook in de studio's kwam die heel vaak langs. Smurfke dus met Brandweerman van de Ham. Dat is dit liedje dan. Deze

0: inmiddels dan nog genieten van zijn pensioen, wat ik al zei. Verhuisd naar Zweden, ik zie wel eens foto's voorbij komen. Altijd gezellig als die man in de tent is, absoluut. Smurfke dus, keuze B, je mag het laten weten. 0511-4412-02. Ga je voor A, is dat Ludie. En ga je voor, voor B, dan is dat Smurfke. Met Brandweerman van de Ham.
1: TV NOF.
2: Ekkien, Waterswaard, Zewaard en Jesses.
0: Laat maar even weten. Ik hoor het graag van je. Je mag het even doorbellen of appen. Dan zet ik jou in de lijst voor A of B. En straks gaan we dan één van die twee helemaal draaien in het tweede deel. Je hebt nog wel even om na te denken. Dit is op dat tennis van de streekomroep. Nu met Erik van Klinken. Even wat van eigen bodem. Gewoon een lekker wijf.

8 minuten voor 8, lieve vrienden. Zometeen het uitgebreide nieuws, zeg maar, landelijke nieuws en de reclameboodschap. En houd het wel in de gaten. Je kan ook leuke prijzen winnen natuurlijk. Hè. Houd het wel een beetje in de gaten met die codewoorden. Altijd leuk om te doen natuurlijk. Zometeen dus het tweede deel. Dan kun je weer kiezen uit twee leuke piratenknijters. Van Ludie of Smurfke heb ik voor je klaarstaan. Eén van die twee mag jij dan weer uit kiezen. En dan ga ik ook één van die twee helemaal voor je draaien. Dat is een beetje de deal, zeg maar, voor vandaag op deze vrijdag 29 mei. De laatste vrijdag alweer van mei. Dan gaan we op naar juni. Dan zijn we weer halverwege van dit jaar. Het gaat allemaal snel voorbij, lieve vrienden. Hè? Ja, dat besef je soms niet helemaal. Maar inderdaad, juni zijn we weer op de helft. En 21 juni, dan hebben we ook de langste dag alweer gehad. Het gaat echt wel snel allemaal om ons heen. Hè? Voor mijn gevoel gaat het steeds sneller. Maar ja, het zal een cliché zijn. Tonight.

0: Zometeen op de antenne Kids Rock, All Summer Long voor je staat klaar. En natuurlijk het keuzemoment, en eerst hebben we voor jou het uitgebreide Novum Nieuws.
1: Mooi waar, lange dagen.
2: Die het fortuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor die tuin.
1: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Hoe is het codewoord?
2: Sfeer. Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerreen.
3: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
5: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
4: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
3: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
8: Minco Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
1: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
0: Zo, dat is regeld. Dat smakert naar meer.
1: Kabel Noord, dat is goed varrelkoor.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
6: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strietigier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromeesje maar in beheining.
8: Maar gewoon CA plus een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
9: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
11: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
12: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. De komende maanden zullen nog tientallen andere betrokkenen worden gehoord. Met deze verhoren hoopt de enquêtecommissie nieuwe feiten naar boven te halen. De verwachting is dat het eindverslag begin volgend jaar klaar zal zijn. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt-het-vuren met 60 dagen te verlengen. Dat meldt Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft dit nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen. En daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Volgens de verslaggever stonden tegenstanders na een speech van PVV-leider Geert Wilders oog in oog met de voorstanders. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. En de verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog met 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de stijging. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
13: Mooi waar, lange dagen.
14: Die het fortuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van €100 voor dien tuin.
13: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Hoe is het codewoord?
15: Graszoden.
14: Deze actie wordt mij mogelijk maken terug tuincentrum Tuin in de Westerrein.
16: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
17: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
18: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
19: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
16: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
15: en Opel.
18: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
20: Mijn toekencamerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
15: in Ford en Opel.
21: Nou, bandjes, denk hier wat aan je?
22: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
21: Schitterend!
23: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
21: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
24: Bakken? Zullen we even op een stoel?
25: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
24: Baasmazitcomfort.nl.
11: Dit is RTV NOF.
26: Mijn no, op naar het weekend.

0: inmiddels al 9 minuten over 8. Aanbeland in het tweede deel op naar het weekend. Om toch een beetje die zomervibe vast te houden, hè, tot 9 uur. Ja, als je nu naar buiten kijkt, een beetje grijs, een beetje donker. Maar het wordt beter straks. Ja, ik kan het wel beloven, maar dan bind je me er aan vast misschien. Maar om een uur of 11, 12, dan wordt het echt wel beter. En de zon die gaan we ook vandaag nog wel eventjes zien. Maar misschien op de avond dat er toch wel weer wat regen komt. En de temperatuur blijft een beetje bij de 25 graden. Dus moet je nog op de fiets naar je werk of naar school? Zou best kunnen, of naar het openbaar vervoer. Ik zou misschien toch wel een klein dun jasje meenemen. Je weet het maar nooit. Of de paraplu of zo. Regenjas vind ik misschien overbodig, maar... Ik zou het toch wel een klein beetje voorbereiden op een buitje hier en daar vandaag. Maar de temperatuur is wel eens prima.
1: RTV NOF.
0: Maar ik zei het al, vandaag hebben we ook een keuzemoment. Lully staat voor je klaar. Of Smurfke, een van die twee ga ik straks voor je draaien. Ook de fragmenten ga je zeker nog horen. Dus je hebt nog alle tijd om te stemmen straks. Hè? We gaan het rustig aan doen vandaag. Niet overhaasten, want heel veel mensen mogen uitslapen op de vrijdag. Hè? Steeds meer mensen hebben maar een vierdaagse werkweek. Heerlijk toch?

0: Prachtig, hè? Robert van Hemert. Mona Lisa, wat een plaat.
1: Het keuzemoment.
0: Het keuzemoment. Je hebt misschien al gehoord in het eerste deel, heb ik ze ook laten horen aan je. Dat zou best kunnen. Misschien heb je het gemist dat je wat later ingetuned bent. Het kan ook natuurlijk, hè, dat je nog net wakker bent of druk bent met de ochtendrituelen. Met je ontbijtjes smeren, aardbeidjes in stukjes hakken op je brood en dat soort dingen. Of voorbereiden of onderweg naar je school of naar je werk. Het zou best kunnen. Hier komen de fragmenten nog een keer voorbij voor deze vrijdag 29 mei. A is voor Ludius, kijk de mensen lachen. En B is voor Smurfke. Echt een regionaal talent. Inmiddels is hij verhuisd naar Zweden. Dan gaat hij pensioneren, zeg maar. Dan gaat hij een beetje genieten van het mooie leven. Maar ik ga de plaatjes even naar je horen. Keuze A is Ludie. Kijk de mensen lachen. Dat is dit liedje.

0: Je kunt dus op stemmen voor vandaag, op deze vrijdag 29 mei. Mag je een berichtje sturen naar 0511 44 1202. Dat is 0511 44 1202. En dan keuze A is dus voor Ludy. Kijk, de mensen lachen. Wat een artiest ook. Wat heeft hij ook leuke platen achtergelaten. Helaas niet meer onder ons, maar we kunnen nog elke dag genieten van zijn leuke liedjes. Keuze B is Smurfke en Brandweerman van de Ham. Dat is dit plaatje. Altijd gezellig met die man in de tent, hè? Kom je hier uit de regio, uit Noordoost-Friesland, dan... en diverse piratenfeesten, studio's, overal kwam die langs, het was altijd gezellig. Leuke liedjes gemaakt, grappig ook, zeker. 0511 44 1202, dan mag je keuze B sturen voor Smurfke, Brandweerman voor de Ham. Nou, gaat die nog een keer, ja. Prachtig toch? Laat me even weten, welke wil je horen vandaag?
1: RTV NOF.
2: Ekkien, Metslavier, Terusterveen en Reitsem.
0: Zo is het. En ver daarbuiten natuurlijk. Hè. Waar ben jij? Ik hoor het graag van je. Neem je mee in jouw, neem ons mee in jouw verhaal voor vandaag. Laat het ook de redactie weten. Zie je wat onderweg of zo? Heb je tips? Of... laat het even weten. 0511 44 1202 of via de mail nog ook. Dit zijn de Time Bandits.

Wat een plaat uit de jaren 80. Time Bandits op de antennes. Endless Roads. En veel mensen denken ook dat de Time Bandits alleen in Nederland een grote hitgroep was natuurlijk. Maar dat is zeker niet zo. Ook ver daarbuiten in Nieuw-Zeeland, Frankrijk, Duitsland en de VS. En Australië was gigantisch populair. Fantastisch toch? Leuke plaatjes. Even terug naar de jaren 1982. Man at Work Down Under. Zometeen heb ik voor je het keuzemoment natuurlijk. Het streeknijs heb ik voor je. Heb je nieuws? Zie je wat onderweg? Laat het ons weten.

0: Taylor Swift zet de klok op half negen. Hoogste tijd voor het Strijknijs, het uitgebreide weekend weerbericht. En zo langzamerhand komt die zon er toch nog tussendoor, als je het mij vraagt. Zometeen na dat alles heb ik dit liedje voor je klaarstaan. Wesley Klein en Balle Tito, Hey Buurvrouw.
1: Hey buurvrouw, wat ben jij een lekker ding. Ben je vrijgezel of heb je stiekem een gezin? Hey buurvrouw.
0: Je zingt ze zo mee, gezellig op de vrijdag 29 mei, half negen. Nu het Strijknijs.
2: Altijd actueel. NOF. RTV NOF. RTV NOF Streeknijs.
3: Een goeie dag, ik ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Een week na de grote brand bij Science Safari in Verwaarden komt het park stadig gewoon weer op gang. Neffens eigenaar Wiemen Visbeek is de oorzaak zo goed als wist een installatiebrand. Het waterspad van het park is intussen weer open, maar het park is een beetje rustiger als oors. De opbaan loods wordt in kwarten sloopt, waarna het werken wordt aan herstel en herbouw. Visbeek daarover.
4: Nou, de eerste klap gaat inmiddels west en we pakken de triet stadig gewoon weer op. En juist ook dat elk daar mijn moordwetje in omgeet. Ja, ik denk hè, mijn wieken als vier, misschien vijf, dat we echt dit gedeelte van het park weer open kennen. Hè, dat mensen weer echt door de boetentuin van het diertuin rennen kennen. Dat is heel belangrijk. En heel groot gedeelte van het diertuin is eigenlijk helemaal niet beskerigen. Hè. Daar zie je niks van waarom. Dat is gewoon in dezelfde status dat het altijd wie. En dan is de binnengedeelte, dat sluiten we dan even af van wat het wie.
3: De dijbesteging is voor eerst dicht, maar er komt een tijdelijke unit, zodat activiteiten zo gauw als mogelijk weer oppakt worden kunnen. Intussen binnen er iedereen bijeenkomsten met de collega's om alles verwerkje te kennen. De meeste besten meid je goed, al binnen na de brand nog enkele besten verstoren door de nijsleep van het incident. De politie had vier meisjes aangehouden op verdenking van grootschalige stelerij van elektrische fietsen. Het gaat om een 37-jarige vrouw en een 23-jarige man uit Drachten, een 24-jarige man uit de gemeente Smellingenlaan en een 21-jarige man uit Koosetille. Bij de inval op de Harkema en de Grenzerpijn waren in totaal 19 fietsen voen. Het onderzoek kwam op gang na het in van de stellen fietsen met een trekker erin, mijn naam wie terug de dievenbende. Het signaal van de trekker liet de agenten naar een loods op de Harkema, daar het meerdere fietsen ontroffen waren. De verdachten zitten vast en worden jet. De politie onderzoekt nog van water fietsen binnen en roept Dupierre op om onjeften te doen. De provincie Friesland en verskate belutse gemeenten binnen 10 gemeenten spreken over de compensatie vanuit het Riek voor de onlist van een zware heegspanningsverbinding door Friesland. Deputier Sybe Knol wil net blijven met de kabel omdat Friesland er eens niet aan had, maar hij denkt ook dat er een onwisse tijd komt voor de inwoners van het gebied dat de stroomkabel terug in de maat.
5: In roege lijn kist er nou wel zien, ik zit in het gevarengebied. Hoe dat ongeveer komt, wist dan het. Dus die onzekerheid die zullen de commandeerden voor de meestal in de maat nemen. Ja, en dan kunnen ze nog net een onbod op hun wenning krijgen, want dat geldt pas op het moment dat het tracé definitief is. Dus een heel soort gezin hier in Friesland ging het er een krek van waar die komt. Ja, die gingen onzeker. En dat mooit is.
3: Om omwenners te informeren over de plan en de mogelijke consequenties organiseer je het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet de komende weken informatiegeerkomsten in een grutpad van Friesland. Van de regio gaat het om bijeenkomsten in Koosetille en Hurdegriep. De gemeente Noord-Friesland krijgt 4,4 miljoen euro subsidie van het Riek voor de vierde ontwikkeling van Dokkum West. Dat geld kan de gemeente steken in een goede bereikbrunst en een veilige leefomjouwing. De gemeente wil in Dokkum West nieuwe woningen en verscheringen bouwen. Daarom moeten er direct nieuwe verkeersveilige dieken voor de inwoners komen. De bijdrage komt uit de woningbouwimpuls, een regeling van het Riek om woningbouwprojecten in de gemeenten te stiepen. Ontzaf hier het Streeknijs. Wordt meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl. Haast een nice tip voor uw redactie. WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een tierenoffelijke dijta.
0: Ben de Jager, bedankt maar weer. Straks verderop dus meer updates wat het streeknieuws betreft. En inderdaad onze site rtvnof.nl.
2: RTV NOF Waarberjocht.
0: Ja, als je nu naar buiten kijkt, zo nu en dan probeert toch die zon er tussendoor te komen. En hij krijgt straks ook wel meer kracht, meer ruimte krijgt hij ook. De zon die komt er zeker nog wel even bij vandaag. De temperatuur gaat een beetje naar de 25 graden. Maar ook later vandaag, op de avond, misschien nog een buitje hier en daar links en rechts. Kijken voorzichtig naar de zaterdag en de zondag, naar een mooie weekend. Dan wordt het toch wel zo'n 23, 24 graden. Veel ruimte voor de zon. En misschien wel een buitje, maar de kans is heel klein. Kijken voorzichtig vooruit naar de volgende week, naar de maandag, dinsdag. Nou, de dinsdag is wel een beetje de kanteling. zeg maar, dan wordt het ook wel een beetje wisselvallig. Dan komt er meer regen. Maar de temperatuur blijft wel een beetje bij de 20 graden, boven de 20 graden hangen. Dus op zich prima nog. En dit weekend zeker. Mooi droog en genieten van die heerlijke zon.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is. Altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilo.

0: En beloofd is beloofd natuurlijk, hè?
1: Peter Visser.
2: Op naar het weekend.
0: Wesley Klein en Balletito met Hey Buurvrouw. Even gezelligheid op de zender. Klein beetje jouw weekend verlengen met de vrijdagochtend. Maak er een fijne vrijdag van.

Afrojack op de antennes hier bij de Streek maar op. Zometeen het keuzemoment, hè. Welke gaan we voor je draaien? Wordt het dan toch Ludy op de antennes of gaan we Smurfke voor je opzetten straks? De regionale talenten. Nou, ik ga zo de stemmen tellen onder genot van een kop koffie. Misschien een glaasje fris erbij of zo. Maar de Golden Earring heb ik eerst nog voor je. When a Lady Smiles.

altijd weer even zo klassieker op dan tennis, hè? Golden Earring, When a Lady Smiled. Dan Kroping, Ik heb de koffie op en alle stemmen zijn geteld. En zoals elke wedstrijd kan er natuurlijk maar eentje winnen. En ook op deze vrijdag 29 mei, de laatste vrijdag van mei. Dan gaan we weer op naar juni, lieve vrienden. Dan gaan we weer op het helft van het jaar, zeg maar. Heel veel mensen denken van, nou, de zomervakantie of zo, dat augustus de helft. Nee, dat zijn we lang en ver over de helft. Juni is de helft van het jaar en 21 juni zelfs. Dat is de langste dag ook alweer geweest. Je kon vandaag kiezen tussen Ludie, Kijk de Mensen Lachen of Smurfke. Met Brandweerman van de Ham. Vele hebben gestemd en onze dank daarvoor natuurlijk. Met een kleine meerderheid van stemmen is er maar één die kan winnen. En dat is vandaag geworden onze vriend Ludie. Kijk de Mensen Lachen. Helaas, hij is niet meer onder ons, maar heeft heel veel leuke liedjes achtergelaten. Dit is er dan eentje van de klassiekers, hè? Kijk de Mensen Lachen.

0: Kijk, de mensen lachen. Gaat in de boeken als de winnaar voor deze vrijdag 29 mei als het keuzemoment. Kijk, de mensen lachen.
1: Het keuzemoment.
0: Ook weer afgevinkt, lieve vrienden. Ik wens je een heel fijn weekend. Denk goed om jezelf, een beetje om een ander. Want we moeten met elkaar door de tijd. Ga er een fijn weekend van maken. Gaan we het leuks doen en zie je wat onderweg. Heb je tips voor nieuws of wat dan ook? Hou ons op de hoogte hier bij de redactie van de streekomroep. Je mag het altijd mailen, nieuws@rtvnof.nl. Fijn weekend en graag tot volgende week vrijdag.

0: Mooi waar, lange dagen.
1: Die het fortuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor dien tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
1: Sfeer. Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
2: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
7: Minco Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
1: Zo, dat ziet er gaaf uit.
0: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
2: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
0: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Hè, zelfs meer rollator is nog rapper als dit internet.
7: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
6: Zo, en clear. Nou pik net meer bieten.
7: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
8: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
9: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Dromeesje mij in beheining.
11: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
16: De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bekker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Vanaf vandaag kan het publiek ook live meekijken met dit onderzoek. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
17: Mooi waar, lange dagen.
18: Die het fortuin willen dus. Doog mij en win een weerdebon van 100 euro voor die tuin.
17: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app of via rtvnof.nl/actie. Hoe is het codewoord?
19: Graszoden.
18: Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
20: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
21: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw Dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft.
1: Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Oh, 11:30.
24: Hocus pocus, time for focus.
25: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
26: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
27: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
26: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
28: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
29: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
30: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
29: Schitterend!
31: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
29: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
32: Peppe, maak ek bij Peppe op de stoel?
33: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
32: baarsmazitcomfort.nl.
14: Dit is RTV NOF.
5: Mijn no, ontbijt Bob.

0: Dit is een Blijdpop met Peter Kraft.
1: Goedemorgen, luisteraars. Ja, met dank voor de twee mooie uurtjes van Peter Visser. Je zit nog steeds de grote streekzender van Noordoost-Friesland, RTV-NOF, met weer een uurtje ontbijtpop. Samenstelling en presentatie Peter Kraft met Dirk van der Duim, die de techniek verzorgt. Nou, we gaan nu vandaag nou eens gaan we dus geen ergernissen of andere somberheden brengen. Nee, het worden een paar opbeurende zaken. En dingen waar een mens blij van wordt. Nou, dat is nog eens wat anders dan u van ons gewend bent. Hè? Nou, strandweer bijvoorbeeld. Hè? Waar we met tienduizenden op een paar vierkante meter zand op mekaars handdoek liggen. En als we dan aan het eind van een mooie dag naar huis gaan, dat we dan ons afval, ja, inclusief de sigarettenpeuken, dat we die in de afvalbakken doen of mee naar huis nemen. Nou, is dat niet een mooi beeld, zou ik zeggen.

Ellie Greenwich met Getting Together. Lekker samenklonteren op het strand. Ja, en dan laat niet als dank voor het aangenaam verpozen de eigenaar van het strand de peuken en de lege dozen. Vorige week, mensen, liep ik langs een afvalbak in het dorp. En ik zag daar een paar sigarettenpeuken op de grond liggen en die raapte ik op en die deed ik in die afvalbak. En toen kwam er een meneer naar me toe die me daarvoor complimenteerde. Want hij had onderlaatst op Radio NOF had hij van een programmamaker gehoord wat een schade die sigarettenpeuken aan het grondwater aanrichten. En sinds die tijd gooit hij nooit meer een peuk op de grond, zei hij. Ja, nou, we gaven elkaar een warme hand en we besloten samen de wereld een beetje schoner te maken. Together. Het Parlando moet u maar even voor lief nemen.

Connie Francis met Together. Ja, laten we dat vooral doen, mensen. Samen de rotzooi opruimen. Toen de anti-rookmaatregelen van de overheid zo'n 15 jaar geleden steeds grimmiger werden. En dat je dan in cafés niet meer mocht roken en zo. Nou, toen kwam de tabakslobby met een pakkende kreet. Roken? Samen komen we er wel uit. Ja, weet je nog, Dirk? Ja, dat weten we nog wel. Hè. Nou kijk, en het tv-programma 1 Vandaag, die schreef daarover toen... Nou, de volgende stap is natuurlijk burgerlijke ongehoorzaamheid. Lak aan het verbod, lak aan mensen die er last van hebben. De gemiddelde roker vindt dat moet kunnen wat hij zelf wil. Ongeacht of anderen daar last van hebben. Dat schreef 1 Vandaag in 2008. Nou, het resultaat vindt u tot op de dag van vandaag op straat of op het strand.

Ricky Nelson, Just a Little Too Much, hè? Gewoon een beetje te veel. Mooie titel, hè? Gewoon een beetje te veel, Just a Little Too Much. Als je maar met genoeg mensen bent, kan er natuurlijk geen handhaver tegenop, hè? 1 handhaver per 1000 overtreders, ja, er is geen bonnenboekje tegen bestand. En dat is natuurlijk weer het leuke, hè? Als je met 10 man tegelijk gezellig een boa in elkaar staat te trappen.

rustig maar, kerel. The Move uit 1968. Kilroy was hier. Maar luisteraars, we zouden vandaag vooral opbeurende berichten doen. Nou hebben we er nog één gevonden, hoor. Trump is namelijk diplomaat geworden. Ja, niemand heeft het zien aankomen, maar ja, hij heeft namelijk vorige week over de telefoon heeft hij wat woorden gehad met Bibi Netanyahu. Hè? Bibi is de minister-president van Israël, voor het geval u dat even had verdrongen. Bibi wil namelijk doorgaan met Iran bombarderen, maar Donald heeft nu gezegd dat hij het Midden-Oosten-conflict diplomatiek wil oplossen. Verstandige man, hoor, die Trump. Verstandige man, man. Ja, niet dat diplomatie zijn sterke kant is. Nee, nog niet. Maar ja, je moet ergens beginnen, nietwaar?

Nou, dat was de groep Tintin. Nobody moves me like you. En Tintin is kuifje in het Frans. En je zou dus eigenlijk op zijn Frans moeten zeggen Tintin. Hè? Maar ja, daar zijn de Engelstaligen nou niet zo goed in. Dus dan maar Tintin. Het was een oorspronkelijk Australische band, maar ja, vanaf 1969 waren ze Brits geworden. En met name in Amerika hadden ze toen een enorm succes met Toast and Marmalade for Tea. Ja, ons Nederlanders is dat aan de aandacht ontsnapt helaas. En ik zal ook eerlijk toegeven dat ik sinds 1970 vrijwel nooit meer aan Tintin heb gedacht. Nou, daarom hebben we dan maar op de draaitafel gelegd The Last Thing on My Mind van The Seekers.

The Last Thing on My Mind, dat waren de Seekers. Het was de B-kant van Georgie Girl. En geproduceerd door Tom Springfield. Ja, juist, de man van de Springfields. Hè. Nou, dat liedje dat is begin jaren 60 geschreven door een zekere Tom Paxton. En het is verbazend vaak gecoverd. En dit was dus de versie van de Seekers. Nou, die Seekers die kwamen ook al uit Australië. En nou had Australië dezelfde koningin als Engeland, dus dan is het ook niet zo raar dat Australische popmuziek vaak leek op, ja, op wat er uit het oude Motherland kwam. Nou, we hebben daarom nog maar eens een paar Australische popgroepjes uit de jaren 60 voor u van de plank gehaald. En om maar eens te beginnen, Ray Brown en The Whispers met Say It Again.

Ray Brown en de Whispers. Die waren in het midden van de jaren 60 waren ze in Australië buitengewoon populair. Ja, voor ons misschien een, wat je noemt een obscuur popgroepje. Maar als je op internet eventjes op zoek gaat, nou, dan weet je niet wat je ziet. We telden ten minste 5 LP's en 15 singles. Dus niks obscuur popgroepje. Trouwens, zojuist kwam er nog een heel bijzonder berichtje binnen over China. Hè? U moet weten dat 6,5% van het totale landoppervlak van de hele wereld van China is. Ja. En wat is nou het geval? De lucht in China is in rap tempo schoner aan het worden. Nou, is dat een goed bericht of niet? Ja. Nou ja, het heeft één nadeel. Schone lucht laat namelijk meer zonlicht door dan vieze lucht. En dus wordt het daar nu weer steeds warmer. Het is ook nooit goed, nietwaar?

De Bee Gees uit 1965 van hun LP The Bee Gees Play and Sing 14 Barry Gibb Songs. Zo heet die LP. En Maurice en Andy die waren 15 en Barry die was toen net 20. Barry had vast nog geen idee van het waanzinnige succes dat hij met zijn kleine broertjes zou krijgen. En ook geen idee dat hij die beide tweelingbroertjes zou gaan verliezen op veel te jonge leeftijd. Maar goed, luisteraars, de show is going on. Vlakbij Australië ligt Nieuw-Zeeland, zoals u waarschijnlijk wel weet. En ook Nieuw-Zeeland heeft dezelfde koningin. Nou, had toen, hè, als Australië namelijk. Dat was de onverwoestbare Queen Elizabeth. Ja. En uit Nieuw-Zeeland kwamen in 1967 de Avengers met deze, ja, maar ja, eerlijk gezegd, geweldige Mersey-sound. Everyone's gonna wonder.

Everyone's Gonna Wonder van de Nieuw-Zeeuwse Avengers. Nieuw-Zeeland werd in 1642 ontdekt door onze Abel Tasman. Alleen, Abel dacht dat hij aangekomen was in Zuid-Afrika. Ja, de tom-tom bestond nog niet. Nee. Nou, hij ging aan land, hij kreeg ruzie met de Maori's, de loco's om zo te zeggen. En hij vertrok met de staart tussen de benen. Nou was er een Hendrik Brouwer, dat was een hoge pief bij de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En die ontdekte een jaar later dat het helemaal niet Zuid-Afrika was geweest. En hij noemde dat land van die boze Maori's, dat noemde hij Nieuw-Zeeland. Waarom weet niemand, ik heb het niet kunnen vinden. En 100 jaar later bracht de Britse James Cook het gebied in kaart. Hij pakte het met de Maori's wat diplomatieker aan, op zijn trumps, om het maar zo te zeggen. En hij gaf het gebied de Engelse naam Nieuw-Zeeland.

Dat was de Australiër Grantley Dee. Let the little girl dance. Grantley Dee heette eigenlijk Grantley de Zoete. Maar ja, spreek dat maar eens uit op zo'n Australisch. Grantley die was in de jaren 60 in Australië zeer populair. Hij was blind geboren en een kolossale doorzetter. Of misschien wel dus een kolossale doorzetter. Hij was nog geen 20 toen trad hij al op met Jerry en de Pacemakers en Dusty Springfield, Brian Poole. Toen Grantley in 2005 overleed, ja, toen schreef de Australische Hall of Fame, die schreef: zijn blindheid zou voor vele anderen onoverkomelijk zijn geweest, maar hij deed het toch maar. En daarmee heeft hij vele jonge mensen geïnspireerd om de moed op te brengen om een succes te maken van het leven. Whatever you

I'm with you van de Liverpoolse Big Three. De Big Three, voor zover ik weet hebben ze niet minder dan 7 singeltjes uitgebracht. En ook nog een LP. Ja, ook nog, ja. Maar afgezien van de Big Three had je daar ook nog de Small Four. Nou, dat leek me ontzettend leuk bedacht, hè, de Small Four. Heb je eerst de Big Three en dan noem je de Small Four, de kleine vier. Maar ja, toen we wat beter keken, toen bleek de man achter de Small Four, dat was een zekere Johnny Small. Ja, en dan is het natuurlijk alweer te begrijpen om je band de Small Four te noemen. Nou, leuk, gewoon leuk. Hè? Ja, voor zover we hebben kunnen nagaan, hebben ze 1 single uitgebracht. En dit was de A-kant, One Up On Me.

Nou, we hadden u beloofd dat we vandaag goede berichten zouden brengen. Berichten waar een mens blij van wordt. Nou, het volgende is het geval. Ik drink elke ochtend na het opstaan een glas water met daarin opgelost een mespunt perenmoes van de homeopathische firma B. Vogel. Omdat ik gelezen heb dat je daardoor langer leeft zonder pijn in je voeten. Nou, ik leef nog steeds en ik heb ook geen pijn in de voeten, dus het werkt, zou je zeggen. Maar de Spaanse overheid heeft na een wetenschappelijk onderzoek dat 15 jaar heeft geduurd, heeft de overheid nu definitief vastgesteld dat homeopathie niet werkt. Veel homeopathische middelen zijn zo sterk verdund dat het niets anders is dan een zakje suiker opgelost in de Middellandse Zee. Homeopathie is nepgeneeskunde. Ja, dat is nu, na 15 jaar onderzoek, aangetoond. Lies dus.

Lies was dat van Johnny Sandon. Was ooit frontman van de Searchers in de begintijd. Hij zou afgelopen woensdag 85 geworden zijn als hij niet 30 jaar geleden treurig aan zijn zelfgekozen eind gekomen was. Maar wij zouden u vandaag vooral leuke berichten brengen, zoals bijvoorbeeld het fenomeen handdoekje leggen, niemand zeggen. Nou, wat is handdoekje leggen? Een toerist in een hotel op een Grieks eiland die zich mateloos ergerde aan andere hotelgasten die 's morgens om 6 uur al een lichtstoel aan een van de zwembaden voor zichzelf hadden gereserveerd door er alvast een handdoek op te leggen. Terwijl die stoel dan urenlang onbezet bleef. En eigenlijk kon hij zelden een lege stoel vinden. En klagen bij de hotelmanager hielp niets en toen stapte hij naar de rechter. En nou komt het leuke bericht. Hij kreeg 1000 euro schadevergoeding en bovendien moet een tour operator ervoor zorgen dat het niet weer gebeurt. Nou, luisteraars, doe er uw voordeel mee als het in uw aankomende vakantie overkomt.

Ja, u merkt het wel. We waren nogal in gesprek even. Nou, dat doet er ook niet toe. Er gingen al een aantal minuten wat we nog hadden. Maar goed, we hadden het even. En dan wou ik me nog wel even ervan kwijt. Dat handdoekje leggen, hè, om een plaatsje te reserveren en dan uren weg zijn. Dat is in sommige landen een hardnekkig probleem. Yes, een Turk zei dat hij dezelfde ervaring mee heeft. Nou, in Kalpen, dat is een badplaats in de buurt van Alicante, daar kun je van gemeentewegen een boete krijgen van €250... als je je plekje op het strand langer dan een aangegeven tijd reserveert, met een parasol of een lichtstoel of een handdoek. Nou, en inmiddels zijn er nog zo'n 10 gebieden in Spanje waar vergelijkbare regels gelden. Nou, luisteraars, het is maar een tip, hoor. Het is maar een tip.

En met Ria Valk, luisteraar, zijn we weer bijna aan het eind gekomen van dit 598ste uurtje ontbijtpop. Samenstelling en presentatie Peter Kraft, met Dirk van der Duim die de handen aan de knoppen had. Zoals altijd kunt u het terugluisteren via de website van RTV NOF en klik dan op uitzending gemist. En anders wel via peterkraft.nl/ontbijtpop, waar u ook een linkje naar de playlist vindt. En we gaan u uitzwaaien met een lekker stukje boogie woogie, met trots gebracht door een paar robots. Stem nog muziek zijn van de mens. Wen er maar aan, heet dat tegenwoordig. Nou, bedankt allemaal. Wat krijgen we nou? Mijn telefoon begon te gillen, sorry. Gedag allemaal, zei ik, was ik aan het zeggen. Graag tot volgende week vrijdagochtend voor weer een mooi uurtje ontbijtpop. Je hebt een schitterende nacht. Goed, we gaan afsluiten, jongens. Daar komt de boogie-woogie.

0: mooi waar, lange dagen.
1: Die het fortuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor dien tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
1: Sfeer. Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
2: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
7: Minco Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: hemeltje lief. Dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
1: Overstappen naar Kabel Noord. Dat is snel en voordelig internet.
0: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
1: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
2: Herbergvoestrum.nl.
4: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
5: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeesje maar in beheining.
7: Maar gewoon CA plus een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
8: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
12: Bij een grote brand op het terrein van een verkoper van brommobielen in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is enorm. Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bekker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging en de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
13: Mooi waar, lange dagen.
14: Die het fortuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van €100 voor dien tuin.
13: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app of via rtvnof.nl/actie. Hoe is het codewoord?
15: Graszoden.
14: Deze actie wordt mij mogelijk maken terug tuincentrum Tuin in de Westerrijn.
16: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
17: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
18: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
19: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
16: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
18: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
15: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
18: Wij onderhouden
20: en verkopen
18: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
15: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
21: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
22: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
21: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
18: in Ford en Opel.
23: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
24: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
23: Schitterend.
25: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
23: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
26: Beppe, maak ek bij Beppe op de stoel?
27: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
26: Baarsmazitcomfort.nl.
28: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Een goeie dag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De politie had fjouwer meesken oorhouden op vertinking van grutskalige stellerij van elektrische fietsen. Het gaat om een 32-jarige vrouw en een 23-jarige man uit Drachten, een 24-jarige man uit de gemeente Smellingenlaan en een 21-jarige man uit Koosertillen. Bij de invallen op de Harkema en de Grenzerpijn waren in totaal 90 fietsen voen. Het onderzoek kwam op gang na het in van de stellen fietsen met een trekker erin, mijn naam wie troch de dievenbende. Het signaal van de trekker liet de agenten naar een loods op de Harkema, dat meerdere fietsen ontroffen waren. De verdachten zitten vast en worden jet. De politie onderzoekt nog van water fietsen binnen en Rob Dupierre op om onjeften te doen. De provincie Friesland en verskate belutse gemeenten binnen 10 gemeenten spreken over de compensatie vanuit het Riek voor de onlist van een zware heegspanningsverbinding door Friesland. Deputier Sier Beknol wie al net blijft met de kabel omdat Friesland er eens niet aan had, maar hij denkt ook dat er een onwisse tijd komt voor de inwoners van het gebied dat de stroomkabel terug in de maat.
2: In roege lijn kist er nou wel zien, ik zit in het gevarengebied. Hoe dat ongeveer komt, wist er net. Dus die onzekerheid die zullen de commandeerden voor de meeste in de matan nemen. Ja, en dan kunnen ze nog net een onbod op hun wenning krijgen, want dat geldt pas op het moment dat het tracé definitief is. Dus een heel soort gezin hier in Friesland ging het er even krijgen van waar die komt. Ja, die gaan er onzeker en dat mooi dus.
1: Om omwenners te informeren over de plan en de mogelijke consequenties organiseerde het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet de komende weken informatiegeerkomsten in een grutpad van Friesland. Van de regio gaat het om bijeenkomsten in Koosertillen en Hurdegriep. De gemeente Waterfriesland krijgt 4,4 miljoen euro subsidie van het Riek voor de vierde ontwikkeling van Dokkum West. Dat geld kan de gemeente steken in een goede bereikbrunst en een veilige leefomjouwing. De gemeente wil in Dokkum West nieuwe woningen en versieringen bouwen. Daarom moet er direct nieuwe verkeersveilige dieken voor de inwoners komen. De bijdrage komt uit de woningbouwimpuls, een regeling van het Riek om woningbouwprojecten in de gemeente te stiepen. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl. Haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een tierenoffelijke dijta.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
4: RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
6: Uit Noordoost-Friesland.
7: Dit is RTV NOF.

0: Mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor dien tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Hier is het codewoord.
1: Sfeer. Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
2: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
7: Minco Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
1: Zo, dat ziet er gaaf uit.
0: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
2: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
0: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Nergens niet om, maar dat internet hier is behoorlijk traag.
6: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
5: Kijk, dat gaat mooi rap, dat hapert niet meer.
6: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
7: Schoorsteenveger Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
8: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
10: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
12: De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. Bij een grote brand op het terrein van een brommobielverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Hoewel niemand gewond is geraakt, is de schade groot. En hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. En vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Ook het publiek kan vandaag live meekijken met het onderzoek. En viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins zijn de spitsafbijters. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
13: Mooi waar, lange dagen.
14: Die het fortuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van €100 voor dien tuin.
13: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
15: Graszoden.
14: Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrijn.
16: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
17: en Opel.
18: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
16: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
19: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
16: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
17: in Ford
18: en Opel.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft.
15: Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
17: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
20: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
21: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keepje.
20: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
21: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken, stiel en dwarm. Hij regelt alles.
22: WOQS.nl.
23: Mij toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
24: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
22: WOQS.nl.
25: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
26: Tromeesje mij in beheining.
27: Mark Woon, CA Plus. Een certificering.
25: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De FNP in de gemeente Achtkarspelen maakt haar zwagen oer de stielslakken. Dat doet blik nu de vragen die de fractie stelt had aan het college van burgemeester en wethouders. De FNP wil graag weten of er in de gemeente stielslakken ombracht binnen bij de gemeentelijke en provinciale wegen en wat het beleid is als er wel stielslakken ontroffen worden. Boven dat vraagt de partijen om BMW of er nijtocht wordt over de onvullende maatregels om de risico's voor het milieu en de zoens te beheien. Al het leerling en al het meiwerkers van het Dokkinga College locatie De Vinne in Dokkum die koen het toontje nog één keer op haar oude squallen omstruunen.
2: De garderobe, de rekken van 40 jaar geleden stonden nog steeds en ze werken ook nog steeds. Dus daarin is net zo volle verloren. De klusjes stonden er al hier, de sommige zullen hun eigen nog bij het oort hun boeken in zitten. Dus het gebouw is net verloren, maar daarin, ja, de meesten, maar ook het onderwijs is altijd wel mij verloren.
1: Het gebouw is bot verorderen en is er doet iets ek als een tijdelijk gebouw deel zetten. En na meer dan 40 jaar wordt het naar de simmer sloopt. Waar dat woe koerde nog één keer in Shen. De juist gymnastiekdocent van de meer hoe het aaskiert.
2: Hier neem ik aaskiert van een semi-permanente bouw, zoals ze dat vroeger zijn. Dat werd tijdelijk deel zet, maar ja, 44 hier is dan heel lijn. En dus je gaat heel wat squally jeugd heen gaan. En nou mij wazen naar een nieuwe bouw daar.
1: Boppen dat joeg de gemeente wat is het Friesland informatie over de nijbouw op de locatie. Het Mitsieuwske Tjerke van Jannem mat op nij inrochten worden en tagonkelijk worden van publiek. Daar had de stichting Monumenten behoud wat is het Friesland een subsidie van 50.000 euro van kriegen uit het Waardfonds. Het tjerkje wordt vol slijn op nij inrochten. Er komt een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van het tjerkje en ook het terrein om de tjerke heen wordt ontpakt met bankjes en restplakken. Na de opknapbeurt sloot het tjerkje van een pad om bij de werkwijze en de activiteiten van het Zilte Paad. Dat is de nieuwe pilgersroute bij de Waardkustdel die het 22 monumentale tjerken met elkaar verbindt. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF.

0: Mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor die tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
1: Sfeer. Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
2: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
3: Niet onder de laden door. Dat brengt ongeluk.
4: Oeh.
3: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
4: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
3: Raadsma?
4: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
5: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
2: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
6: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
7: tdnoord.nl.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
6: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
1: Zo, dat ziet er gaaf uit.
0: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
2: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
0: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
5: herbergvoestrum.nl.
6: Voel die traagheid. Dat blokkeert je energie.
7: Overstappen naar Kabel Noord. Dat is snel en voordelig internet.
6: Dat voelt als innerlijke rust op volle snelheid.
7: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
8: Paken. Zullen we even op een stoel?
9: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
8: Baasmazitcomfort.nl.
10: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
12: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
14: Op de lanceerbasis in Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida is afgelopen nacht een enorme explosie geweest. De New Glenn-raket van ruimtebedrijf Blue Origin is daar per ongeluk ontploft tijdens een motortest. De klap was zo groot dat huizen de omgeving op hun grondvesten stonden te schudden. Volgens het bedrijf van miljardair Jeff Bezos deed het incident zich voor tijdens een zogenoemde hot fire test. Dan worden de raketmotoren volledig ontstoken terwijl de raket stevig verankerd blijft op het lanceerplatform. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond een vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wilde de rapper liever niet in Nederland hebben, omdat hij zich in het verleden meerdere keren antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog, het is vandaag erg warm, waarbij wolken en zon elkaar afwisselen. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 32 graden. Later vanmiddag neemt met name in het zuidoosten en oosten de kans op flinke onweersbuien toe. Morgen verloopt het weer droger, maar daarna breekt een wisselvallige periode aan. En tot zover het nieuws.
15: Mooi waar, lange dagen.
16: Die het fortuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van €100 voor dien tuin.
15: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
17: Graszoden.
16: Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerreen.
18: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
19: Wij onderhouden
20: en verkopen
19: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
18: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
21: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
18: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
19: in Ford en Opel.
17: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
20: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
24: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
25: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
24: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
26: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
27: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
26: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
24: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
1: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
28: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
1: Schitterend.
29: Boetengewoon Ludema. Uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk. Ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
1: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreams.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De FNP in de gemeente Achtkarspelen maakt haar zwagen oer de stielslakken. Dat doet blikken uit de vragen die de fractie stelt had aan het college van burgemeester en wethouders. De FNP wil graag weten of er in de gemeente stielslakken ombracht binnen bij de gemeentelijke en provinciale wegen en wat het beleid is als er wel stielslakken ontroffen worden. Boppen dat vreegt de partijen om BMW aftrek nijtacht wordt over de onvullende maatregels om de risico's voor het milieu en de zoens te beheien. Al het leerling en al het meiwerkers van het Dokkinga College locatie De Vinne in Dokkum die koen het toontje nog één keer op haar oude skwallen omstruunen.
2: De garderobe, de rekken van 40 jaar geleden stonden nog steeds en ze werken ook nog steeds. Dus daarin is net zo volle verloren. De klusjes stonden er al hier, de sommige zullen even nog weer ooit hun boeken niet zitten. Dus het gebouw is net verloren, maar daarin, ja, de meesten, maar ook het onderwijs is altijd wel mij verloren.
1: Het gebouw is bot verorderen en is er doet iets ek als een tijdelijk gebouw deel zetten. En na meer dan 40 jaar wordt het naar de simmer sloopt. Waar dat woe koerde nog één keer in Shen. De juist gymnastiekdocent van de meer hoe het aanskiet.
2: Hier neem ik aanskiet van een semi-permanente bouw, zat ze dat vroeger zijn. Dat werd tijdelijk deelzet, maar ja, 44 hier is dan heel lijn. En dus je gaat heel wat squallenjeugd heen gaan. En nou mij wazen naar een nieuwe bouw daar.
1: Boppen dat joeg de gemeente wat is het Friesland informatie over de nijbouw op de locatie. Het Mids-Ieuwske Tjerke van Jannem mat op nij inrochten worden en tagonkelijk worden van publiek. Daar had de stichting Monumenten behoud wat is Friesland een subsidie van 50.000 euro van kriegen uit het Waardfonds. Het tjerkje wordt volslijn op nij inrochten. Er komt een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van het tjerkje en ook het terrein om de tjerke heen wordt ompakt met bankjes en restplakken. Na de opknapbeurt sloot het tjerkje van een pad om bij de werkwijze en de activiteiten van het Zilte Paad. Dat is de nieuwe pilgersroute bij de Waardkustdel die het 22 monumentale tjerken met elkaar verbindt. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
4: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor dien tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Hoe is het codewoord?
1: Sfeer. Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
4: Oeh.
5: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
6: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
5: Raadsma?
6: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
7: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
2: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
8: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
10: tdnoord.nl.
11: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
12: nofpc.nl.
9: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
10: TD Noord uit Jesternaidjerk.
13: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
14: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
15: Bakken? Zullen we even op een stoel?
16: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baasmazitcomfort.nl.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zette die het op in je oren.
0: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. De 28-jarige man uit Huizen, die verdacht wordt van brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht, blijft 30 dagen langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank vandaag bepaald. Bij het gemeentehuis in Huizen werd op 12 mei brand gesticht. In een vleugel van het pand worden asielzoekers opgevangen. Deze lente komt volgens het KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur was 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Het warmterecord komt uit 2024 met 11,8 graden. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
12: Mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor dien tuin.
12: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Hier is het codewoord.
21: Graszoden.
1: Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
22: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
2: en Opel.
3: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
1: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford
2: en Opel.
5: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Chipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
9: Ja?
8: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
10: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
11: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: De pannenkoektrein!
13: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? De pannenkoektrein.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doog mij en win een weerdebon van 100 euro voor die tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
1: Sfeer. Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternaidjerk.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
11: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
12: Oeh.
11: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
12: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
11: Raadsma?
12: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
13: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze... En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
0: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
17: Mooi waar, lange dagen.
1: Die het fortuin willen dus. Doog mij en win een weerdebon van 100 euro voor die tuin.
17: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Hier is het codewoord.
1: Graszoden. Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
9: It's getting hot in here.
18: Wat een sto, jong.
9: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er hielendal van aan.
18: Oh?
9: Ja, van het gas.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
19: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
22: De Friese Motorfiets!
21: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
23: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
24: Nof PC, Nof PC.
25: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
24: Nof PC, Nof PC. Daar kun je wat mee.
25: nofpc.nl.
23: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
21: Wij hebben haal- en brengservice.
26: De pannenkoektrein!
27: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
26: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
28: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
29: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
28: baarsmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Al het leerling en al het meiwerkers van het Dokkinga College locatie De Vinne in Dokkum, die koen het toontje nog één keer op haar oude skwallen omstrunen.
2: De garderobe, de rekken van 40 jaar geleden stonden nog steeds en ze werken ook nog steeds. Dus daarin is net zo volle verloren. De klusjes stonden er al eerder, sommige als je hun eigen nog met ooit hun boeken in zitten. Dus het gebouw is net verloren, maar daarin, ja, de meesten, maar ook het onderwijs is altijd wel mij verloren.
1: Het gebouw is bot verorderen en is er doet iets ek als een tijdelijk gebouw deel zetten. En na meer dan 40 jaar wordt het naar de simmer sloopt. Waar dat woe koerde nog één keer in Shen. De juist gymnastiekdocent van de meer hoe het aaskiert.
2: Je neemt ook aaskiert van een semi-permanente bouw, zoals ze dat vroeger zijn. Dat we tijdelijk deel zetten, maar ja, 44 hier is dan heel lijn. En dus je gaat heel wat squallenjeugd heen gaan. En nou mij wazen naar een nieuwe bouw.
1: Bovendien joeg de gemeente Wat is het Friesland informatie over de nijbouw op de locatie. Het Mids-Ieuwske Tjerke van Jannem moet op nij inrochten worden en tagonkelijk worden van publiek. Daar had de stichting Monumenten Behoud Wat is het Friesland een subsidie van 50.000 euro van krijgen uit het Waardfonds. Het tjerkje wordt volslijn op nij inrochten. Er komt een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van het tjerkje en ook het terrein om de tjerke heen wordt ongepakt met bankjes en restplakken. Na de opknapbeurt sluit het tjerkje van een pad om bij de werkwijze en de activiteiten van het Zilte Paad. Dat is de nieuwe pilgersroute bij de Waardkustdeel die het 22 monumentale tjerken met elkaar verbindt. De FNP in de gemeente Achtkarspelen maakt haar zwagen over de stielslakken. Dat doet blikken uit de vragen die de fractie stelt had aan het college van burgemeester en wethouders. De FNP wil graag weten of er in de gemeente stielslakken ombracht binnen bij de gemeentelijke en provinciale wegen en wat het beleid is als er wel stielslakken ontroffen worden. Boven dat vraagt de partijen om BMW of er nijtocht wordt over de onvullende maatregels om de risico's voor het milieu en de zoens te beheien. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
0: RTV NOF.

0: Mooi waar, lange dagen.
1: Die het fortuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor die tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Hier is het codewoord.
1: Sfeer. Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
4: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
6: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
10: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrein. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrein. Hoentjeen.
9: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
11: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
12: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
13: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
12: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het huis past.
13: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
14: WOQS.nl.
15: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
16: Oeh.
15: Verhip. Nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
16: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
15: Raadsma?
16: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
17: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
18: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
14: WOQS.nl.
19: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op traaien oeren.
0: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoojong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
25: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
26: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
25: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
26: tdnoord.nl.
27: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële... Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies...

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doog mij en win een weerdebon van 100 euro voor die tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
1: Sfeer. Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
3: NOFPC.nl.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus, time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrein. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrein. Hoentjeen.
8: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
12: Zo, dat ziet er gaaf uit.
11: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
13: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
11: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
14: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
12: Oeh.
14: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
12: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
14: Raadsma?
12: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
15: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op Fjouwer Oeren.
0: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
17: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
18: It's getting hot in here.
19: Wat een sto, jong.
18: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
19: Oh?
18: Ja, van het gas.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
20: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
23: De Friese Motorfiets!
22: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
24: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
22: Wij hebben haal- en brengservice.
25: De pannenkoektrein!
26: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
25: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
27: Bakken? Zullen we even op een stoel?
28: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
27: Baasmazitcomfort.nl.
29: Dit is RTV NOF.
30: My No, get it on air.

Whitesnake wegkomt. Maar ja, Whitesnake is natuurlijk de witte slang. Dat had je wel begrepen. Hey, goedemiddag allemaal. Ik draaide het plaatje Here We Go Again. En dat betekent ook dat we er weer zijn tussen 4 en 5 uur. Op je lokale radio, oftewel de streekomroep RTV NOF. En ja, we zitten weer tussen 4 en 5 uur met het radioprogramma Gerrit on Air. Daar ben je uiteraard weer van harte welkom bij. We gaan natuurlijk ook weer onze vaste items draaien, zoals de rock'n'roll plaat, de plaat van vinyl, de vloerkakker van deze week, de freestalige plaat. En natuurlijk ga ik je weer even meenemen naar de hedendaagse popmuziek. En draai ik weer een plaat uit

Natuurlijk de plaatjes van vroeger hier voorbij komen. Dit was het alleen uit het jaar 1968. Het werd gespeeld en natuurlijk gezongen door de band Steppenwolf. 1968 was dit goed voor 18 weken in de Nederlandse top 40. En de hoogste piekpositie was een vierde plaats. En af en toe dan ging je weer uit de Nederlandse top 40 weg. En dan kwam je er weer in. Nou ja, goed, hij heeft een hele aparte koers gevaren. Laat ik het daar maar op houden. Maar wij gaan snel door met muziek uit de jaren 80. Dit is Kim Wilde en Kids in America. Looking out.

hit had van het Motown-label. En heeft heel veel liedjes geschreven. Voornamelijk met producers Norman Whitfield. Waaronder hij vele nummers heeft geschreven voor de Temptations. Maar hier was hij dus te horen als rock'n'roll-zanger. En het nummer waar hij over zong heette Money. Maar wij gaan door met de volgende plaat. En dat is weer een plaat uit de hedendaagse popmuziek. We gaan even een nummer draaien van Harry Styles. Hij was de man die de Johan Cruijff Arena van de week op Stelten heeft gezet. En hier is dus zijn grote hit, American Gods.

Henstra, de kleinzoon van Romy Henstra, dat mag wel even genoemd worden dit keer. En je hoorde dan ook de plaat van de Jongens Dream. Wij gaan verder met de hedendaagse popmuziek, want ik ga nog even een plaatje draaien van Ruben Hillen. Hij is vorige week binnengekomen in de Nederlandse top 40 en hij is dan de winnaar van The Voice of Holland van het jaar 2026. Zijn nummer dat heet 26.

2026. Ruben Hillen met zijn nieuwe single 20 Seconds. En vorige week is hij dus binnengekomen in de Nederlandse top 40. En ik denk, ik denk gewoon dat het wel een leuk hitje kan gaan worden voor Ruben Hillen. Hey, straks naar de klok van 5 uur, dan hebben wij weer Kees Bakker op de radio. En ik ben er gewoon volgende week weer tussen 4 en 5 uur op de vrijdagmiddag. En ik wens u nog een heel fijn weekend. Hey, doei!

0: mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doog mij en win een weerdebon van 100 euro voor die tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
1: Sfeer. Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
2: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden over.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
2: Oh, 11:30.
8: Hocus pocus. Time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
11: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
12: Fortibox.
10: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
13: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
14: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
15: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
14: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
15: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtsjerk.
3: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Koeks voor jou, dat is catering.
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, nou maar ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, creëer jong occasions en ek nog boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
9: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
10: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
9: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 uren.
12: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer.
14: Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Unie, von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
15: It's getting hot in here.
16: Wat een sto, jong.
15: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
16: Oh?
15: Ja, van het gas.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
20: De Friese Motorfiets!
19: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
21: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
22: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
21: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de Friese Motorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.

Een hele goede middag, harkes. De eerste plaat is van Suzy Quatro, Can the Can, en die kwam uit in 1973. Ze werd bekend als een glam rock artiest. En wereldwijd heeft ze meer dan 55 miljoen platen verkocht. Ongelooflijk. En ze had ook nog in een televisieserie spelen, hè? Happy Days. Ja, die hou je ook op de televisie, jongen, natuurlijk. Ja, ik ben er tot zoals hoe hierbij. Mijn scherp op de media natuurlijk. En we hadden alle ingrediënten weer. We krijgen direct even de 90 Classic. En dan krijgen we weer even een paar nieuwe plaatjes. En andere plaatjes. Hé, jongen, waar het beter. Dan is het weer zoals hoe, dan is de woord weer op. De tweede plaat is altijd de 90 Classic. Is van Isabella. En het heet Shame, Shame, Shame. Ze is van Poolse afkomst. Ja, is al 55 jaar. En dit versje komt uit 1991, is die op de markt zetten. En ze wie ze een Zweedse, want ja, ze verhuizen naar Zweden dan natuurlijk. En dat is heel je nationaliteit misschien dan ook wel even overnemen. Ik weet het net, maar misschien had ze dat niet in, omdat ze dan een Zweedse zangeres is. Maar we gaan even die plaat van hem draaien met Shame, Shame, Shame.

0: is Poolse. En nou is ze een Zweedse. Soes en blond, Bert. Ik zoek naar het bidden.
1: Hey Kees.
0: Hey Gerrit, jongen. Achter,
1: je hoort echt wat naar je muziek
0: ja,
1: bij die.
0: Ja. De voetbalfestjes komen ekker van stalen, hè. Maar hij is een van de bankzitters en dat heet multimiljonair. Nou, dat is ja, het super leuk wezen, maar ja. Zo niet dan gelukkig wezen, dat denk ik wel eens bij mezelf als Sampro Realty. Nou ja, je had wat makkelijker natuurlijk. En dan hebben we Samuel Welton, ja dat is wel een vestje, de leeuw komt eraan. Ja, leeft het al wat? Bij mij nog net. Nee, ik zit, ja ik volg het echt nog net, goed. Ja. Dan hebben we nog Olivia Dean, My Baby Steps. En Europe had ik een nieuw vestje, One and One. En dat vestje dat has heel lang mee bezig geweest zijn ze. Dus, maar straks maar even lekker een heren. Maar we gaan eerst even die van de bank zitten ze even draaien. En dat is een multimiljonair.
2: Kees Kittip.

0: Wat had het een vreemd eind. Hè? Dat, ja, ik zit hier wat in mijn singeltjes om te rommelen. En toen vond ik dit van Belle Epoque. En het noemt je zoon zondag. En het heet Miss Broadway. We haken natuurlijk de stappers van toeplaat. En dat ben toen in de tijd. Ja, in wat van hier al hakker bij. Joontje Jin zondag. De Poppies, dat was een bende van... bende. Een bandje, Miley Band, een koor. En ja, die hadden een heel leuke best gezongen. Dat is een Franse jongensgroep uit Jeren Zotter. Ben het uit een kinderkoor bezig voortkomen natuurlijk. En we gaan hier een draaien op RTV. En we even scherp in de medie. Maar ik even een jingle. De oude bloosplaats, nee, die mag we net houden. Want die hadden we al horen. Nee, die krijgen we nog. Nee, ik ga hem.
1: Stappers van Toenplaat.

TV NOF. Van 4 vond 6, scherp op een midje.

De leeuw komt eraan. Nou ja, ik ga mijn twijfels. Ja, als een ronde verder kom ik weer net. Want ze maakt in Japan. En Japan die had een heel prachtig spel. Die speelde hier ook in Nederland en in Europa. Dus en dat is volgens mij wel een heel goed elftal natuurlijk. En die zet ik altijd in trop. We gaan even een simpel plaatje draaien. Is van Juanes en La Casa Nigra. Ik heb een lip twist erin, hè? Asma Jera. Elke keer als er een plaatje dan weer is, dan zou ik maar Asma Jera. Maar ik ben goed opletten.

blijft mooi. Wham. Club Tropicana. Uit 1983. Heel schoflien. Een liedzemmersplaats hier op de stuurder. Scherp op het midden, daar haal ik hem naar. We gaan even een hit-tip draaien. En deze hit-tip is van Olivia en Dean. En het heet Baby Steps.

0: gauw dat Ayalitse Ben hoort vroeger gewoon aan. Dan, en als ze dan krijgt rennen kennen en dan is ze wankel of ze voortjes. Oh, dan vallen ze heel vaak ergens in oren en dan de tos weer teruglepen. Oh, ik voel het altijd wel schonde. Ja, ja, echt wel. We gaan even de oude doosplaat draaien. En de oude doosplaat, die groep komt uit oude Pekela, ja. En dat heet de Roadies. En het is Only Take Her Home. En dat komt uit 1967. Dat zingen we zeer de hangje. Dat klinkt echt wel heel leuk.
1: De oude doosplaat.

0: Kees Bakker.
1: RTV NOF.
0: De Friestalige plaat.

hij is wel mooi. Maar die oren, er is nog een versie van, die vind ik mooier. Maar waarom draait hij dat net? Oh, ik dacht van, ik was even hier lid doen, de harkens van... Kerp op de midi natuurlijk. We draaien nu les in de wiedere 12 weken geleden of zo, toen ik het plaatje draaide van Ozzy Osbourne en Bonnie Tyler's Fire in the Midnight Sky. En ik ook nu een stukje van draaien. En ik wens je alvast een heel goed weekend en tot na een week. Hoi.

0: mij en win een weerdebon van 100 euro voor Dientun.
1: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
0: Sfeer. Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hel je het op en maaitje ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmaatje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidjerk.
8: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de vier in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
2: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
4: nofpc.nl.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
7: Dat wie toen, Noma XL rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroos auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
8: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zug op autobedrijfboersma.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer.
13: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het nieuws.
14: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
15: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
14: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
15: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
16: WOQS.nl.
17: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
18: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
19: binnen jou op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
16: WOQS.nl.
20: De pannenkoektrein!
21: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
20: Interesse? De pannenkoektrein.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Onder vastritten in Boetenpost wordt een gevel flink opknapt. Harry Roxma en Cor Pompstra die werken daar aan een bijzondere Mjorre-schildering, zo vertelt Theo Bakker van Plaatselijk Belang Boetenpost.
2: We hadden hier een wat minder fraaie muur, die we nooit zagen omdat er een andere winkel strak tegenaan stond. En toen die ten behoeve van de parkeerplaats hier afgebroken werd, ja, toen zagen we die muur en dachten van nou dat... Daar kunnen we misschien wel iets leukers van maken.
1: Op de Mjorre komt een gedicht van dwaapsdichter Ate Griepstra oer de Grietman. Grietman, dat binnen voorinners van de Boargemasters, die jet iets een wichtige rol spielen in Boetenpost. De Mjorre-schildering is op dit stuit nog in oanbouw, maar spietig genoeg...

0: kregen de makkers al Wottemijntje met een eerste chinslag.
1: Er was een of andere lummel die dacht dat hij er ook wat moois van kon maken. Dus die ging er ongevraagd overheen. Maar dat is inmiddels alweer onder de grond verder verdwenen.
0: Als alles neffens plan verint, dan wordt hem Joris Kildering op Waasje 3 juni officieel ontbleten. Het Midsiuwske Tjerke van Jannem mat op nij inrochte worden en tagonkelijk worden van publiek. Daar had de stichting Monumenten Behoud Natist Friesland een subsidie van 50.000 euro van kregen uit het Waardfonds. Het tjerkje wordt volslijn op nij inrochte. Er komt een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van het tjerkje en ook het terrein om de tjerke heen wordt ompakt met bankjes en restplakken. Na de opknapbeurt sloot het tjerkje van een pad om bij de werkwijze en de activiteiten van het Zilte Paad. Dat is de nieuwe pilgersroute bij de Waardkustdel die het 22 monumentale tjerken met elkaar verbindt. Al het leerling en al het meiwerkers van het Dokkinga College locatie De Vinnen in Dokkum die koen het toontje nog één keer op haar oude skwallen omstruinen.
2: De garderobe, de rekken van 40 jaar geleden stonden nog steeds en ze werken ook nog steeds. Dus daarin is net zo volle verroren. De klusjes stonden er al hier, de sommige hun eigen nog met ooit hun boeken niet zitten. Dus het gebouw is net verroren, maar daarin, ja, de meesten, maar ook het onderwijs is altijd wel mij verroren.
0: Het gebouw is bot verorderen en is er doet iets ek als een tijdelijk gebouw deel zetten. En na meer dan 40 jaar wordt het naar de simmer sloopt. Waar dat woe koerde nog één keer in Shen. De juist gymnastiekdocent van de meer hoe het aarskiert.
2: Je neemt ook aarskiert van een semi-permanente bouw, zoals ze dat vroeger zijn. Dat werd tijdelijk deel zet, maar ja, 44 hier is dan heel lang. En dus je gaat heel wat squallenjeugd heen gaan. En nou mij was naar een nieuw gebouw daar.
0: Bovendien joeg de gemeente Natist Friesland informatie over de nijbouw op de locatie. Ontzaf hier het streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
3: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF.

0: mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor dien tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
2: Graszoden.
1: Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerreen.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk

0: friesemeubeljongens.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik lid me hier.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met Eknog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
5: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het nieuws.
6: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
6: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Walterswaard.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Dit is RTV NOF.
13: My No Country Ranch.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek met ondergetekende. Nickel Bar Candy is geschreven door Charlie Greig en door Kitty Wills uitgebracht in 1975. In 1949 tekende ze een contract bij RCA Victor Records, waar ze in datzelfde jaar haar debuutsingle Dead of At the Bar uitbracht. En Kitty Wills is een Amerikaanse country artieste die 90 singles heeft uitgebracht.

Tim Bubbert verdiende zijn geld als zingende drummer. En even kijken, Tim verhuisde naar Nashville in 1991, waar hij de drums aan de wil ging zetten om zich te richten op zijn carrière als songwriter. En tijdens optredens in de Bluebird Café werd Tim gevraagd om demo's in te zingen voor de succesvolle songwriter Don Slitz. En 30 jaar later heeft Tim meer dan 10.000 opnames ingezongen. Voor onder andere Trista Yearwood, Michael Patterson, Kevin Sharp, Billy Ray Cyrus en Rodney Atkins. En nou hemzelf, Circle of Love.

We gaan over naar de special. En dat doen we in dit geval met Lucille Starr. En die is geboren als Lucille Marie Raymonde Savoy. En leefde van 13 mei 1938 tot met 4 september 2020. En professioneel bekend als Lucille Starr. En Lucille was een Canadese zangeres, songwriter en jodelaarster. Afkomstig uit San Boniface. Manitoba. En Lucille was vooral bekend van haar hit uit 64, de Friends Song. Quand le soleil dit bonjour ook spontaans. Wanneer de zon de bergen begroet. Die gaan we draaien.

0: Heb ik echt.
1: En de volgende. Lucille begon haar muzikale carrière bij de lokale groep Les Hurandelles. En ze ontmoette en trouwde met countryzanger Bob Regan. Die is geboren als Robert Fredriksson. En onder de artiestennaam Lucille Starr begon ze met op te treden als een country duo genaamd Bob en Lucille. En tussen 1958 en 1963 brachten ze verschillende 45 toerenplaten uit, voornamelijk covers. We gaan naar Dominique.

staat nam een nummer opgenaamd The Friend Song, dat geproduceerd werd door Herb Albert. En deze naam werd gekozen omdat Albert de oorspronkelijke Franse titel Quoi Soleil en de rest, wanneer de zon de bergen een goede dag wenst, niet kon uitspreken. Ik dus ook niet. Het werd opgenomen in een tweetalige versie met Franse tekst in de eerste helft, gevolgd door de Engelse vertaling in de tweede helft. We gaan naar Crazy Arms, Dans Les Bras.

In 1964, in de tijd dat de Beatles de hitlijsten domineerden, was de Friends Song een internationaal succes, waardoor Starr de eerste Canadese artiest werd die een plaat verkocht waarvan meer dan 1 miljoen exemplaren werden verkocht. De populariteit van het nummer leidde tot een tournee door de Verenigde Staten, optredens in het radioprogramma Louisiana Hayride en op een populaire radiostation WLS in Chicago in het programma National Bar Dance. We gaan naar Sikiyaki.

0: dit wordt.
1: In 1967 tekende Starr en haar duo Counting Canadian Sweethearts een platencontract in Nashville, Tennessee. Na haar scheiding van haar eerste echtgenoot eindigde hun muzikale samenwerking in 1977. Hoewel ze nooit meer een hit van de omvang van de Friends Song scoorde, genoot Starr een lang en succesvolle carrière wanneer ze voornamelijk in het Engels, maar ook in het Frans en het Spaans opnam. Too Lonely, Too Long.

En Lucille, voornamelijk countrymuziek. En werd in 87 de eerste vrouw die werd opgenomen in de Hall of Honor van de Canadian Country Music Association. En als begaafd jodelster werd ze ingehuurd om te jodelen voor het personage Cousin Pearl uit de verschillende afleveringen van de populaire tv-serie de serie The Beverly Hillbillies. Someone up there still lost me.

Back to You, the Life and Music of Lucille Starr. Een jukebox musical met een script van Tracy Power werd in november 2010 opgevoerd in het Prairie Theater Accents in Winnipeg. Ter ere van haar werd een straat in de stad Coquitlam naar haar vernoemd. Lucille Starway. En Lucille Starr overleed in Las Vegas, Nevada, in de vroege ochtenduren van 4 september 2020. We gaan de laatste van haar doen. Power in Your Love.

Nou, dit was de special van deze week, Lucille Staes. Nou, volgende week hebben we een nieuwe special natuurlijk. En welke dat is, ja. Dat moet u maar even aanwachten. Daar ben ik zelf ook nog niet helemaal op uit. We gaan eerst naar een blokje in de stop. En dat doen we met Emmylou Harris. En dat is ook een beetje in verband met het feit dat ze momenteel aan het optreden is hier in de buurt. Een paar keer in Nederland. En als ik het goed heb, zal ze vanavond in België optreden. En Emmylou Harris is geboren op 2 april 1947 in Birmingham, Alabama. En Emmylou is een Amerikaanse zangeres, songwriter, muzikante, bandleider en activiste. Ze wordt beschouwd als een van de toonaangevende artiesten onder de country rock genre in de jaren 70 en het Americana genre in de jaren 90. Het muziek verenigt zowel country als rockpubliek en live optredens. Of haar muziek verenigde zowel country als rockpubliek en live optredens. We gaan naar als eerste Cattle Call en daarna Tougher Than the Rest.

En we gaan naar het blok Benelux artiesten. En we gaan naar We Work It Out. Is geschreven door Joni Harms en staat op haar album Let's Put the Western Back in the Country. Dat uitgebracht is in 2004. Het nummer gebruikt de wijsheid van een grootmoeder om te leren dat succesvolle relaties niet gebouwd zijn op passie of geluk, maar op een dagelijkse keuze om er samen te blijven en problemen op te lossen. We gaan horen naar de uitvoering van de Black Hills Country Band.

Stop the World and Let Me Off is het nummer geschreven en oorspronkelijk uitgevoerd door Carl Belleau. En het werd in januari 1958 voor het eerst als single uitgebracht door Belleau zelf. Later volgden concurrerende versies van Patsy Cline en Johnny and Jack. En de versie van laatstgenaamde duo werd de eerste succesvolle versie van het nummer die een hit werd. En we gaan hem horen in de uitvoering van Dick van Altena met de Nederlandse tekst. Stop the Ball.

0: Mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor dien tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
2: Graszoden.
1: Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een sto, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er hielendal van aan.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn

0: lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
1: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen warren. Zet het tiert op 8 oeren.
4: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof, kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait daarmee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. China bouwt in stilte aan een groot nieuw kernwapencomplex. Dat blijkt uit nieuwe satellietbeelden die zijn geanalyseerd door internationale experts. Volgens onderzoekers wil China zijn nucleaire afschrikking fors uitbreiden, zodat het land ook een grote aanval zal kunnen overleven. De Verenigde Staten noemen de snelle groei van het Chinese kernwapenprogramma al langer een veiligheidsrisico. Een groep van 6 mensen heeft de afgelopen nacht een moskee in Rotterdam bekogeld met bierflesjes en vernielingen aangericht. Ook werd tegen het gebouw geurineerd. Volgens de moskee voelden de aanwezigen zich ernstig bedreigd. Burgemeester Schouten noemt de aanval onacceptabel en roept getuigen op zich te melden. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. En Zandvoort heeft voor drukke stranddagen een noodverordening ingesteld vanwege overlast, vechtpartijen en agressie. De politie en handhaving mogen daardoor sneller ingrijpen tegen groepen die voor onrust zorgen. De maatregel geldt dit weekend voor het strand, de boulevard en het stationsgebied. Volgens de gemeente moet voorkomen worden dat de situatie opnieuw uit de hand loopt tijdens het warme weer en de verwachte drukte. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
4: Dit is RTV NOF.
9: Mino Country Ranch.

Ja, welkom terug in het tweede uur van Country Rants. Nog een uur country muziek met ondergetekende Harry. En we waren met het blok Benelux artiesten bezig. En volgende week is het weer een begin van een even maand. En dat houdt dus weer in dat we weer 2 uur lang country muziek gaan draaien van Benelux artiesten. Ja, behalve nummer 1 dan, dat is de seizoensartiest. En die komt niet uit Benelux. Maar goed. We waren naar, even kijken, de Collie Brothers hebben voor je klaarstaan. Abilene.

Teach Your Children is een nummer geschreven door Graham Nash in 68, toen hij nog lid was van de Hollies. Hoewel het nooit door die groep in de studio is opgenomen, hebben de Hollies het wel live opgenomen in 1983. Nadat het nummer in 69 voor het album Crosby, Stills, Nash was opgenomen. We gaan hem horen in de uitvoering van Savannah.

En we gaan naar een luister en vergelijk. En dat is deze keer op verzoek van Jan van Houten. Die is toevallig onze gast in deze studio vandaag. En we gaan naar My Happiness. Die is geschreven door Barney Bargantine en Betty Patterson. En is als eerste uitgebracht door John en Sondra Steele in 1948. Het is ook door Ella Fitzgerald uitgebracht. En dat was ook in 1948. En Bargio Bergantino is geboren op 3 oktober 1909 en overleden op 4 juli 1952. En Betty Patterson Blasco is geboren op 15 juni 1918 en overleden op 3 mei 2006. En het nummer is meer dan door 151 artiesten gecoverd. En Marianne Weber bracht het uit als Mijn Groot Geluk. Maar die gaan we niet draaien. We gaan de uitvoering van Elvis Presley als eerste draaien en daarna die van Jim Reeves.

We gaan naar Lonnie Bartmans. En die is geboren en getogen in Oklahoma. En is naar school gegaan in Pauls Valley. Lonnie ging op 17-jarige leeftijd bij de marine. Maar kreeg in 1969 een vervroegd ontslag. Hij was gewond en verloor bijna zijn rechterhand. En muziek is altijd een groot deel van Lonnie's leven geweest. En Lonnie is nu met pensioen. Nu hij met pensioen is, geniet Lonnie van het schrijven en opnemen. We gaan naar even de Somebody Nobody Knows.

Ricky Skeks is geboren in Lawrence County op 18 juli 1954. En Ricky is een Amerikaanse bluegrass en country-artiest. En Ricky bespeelt verschillende instrumenten, is een zanger, componeert zelf geregeld nummers en heeft een eigen platenlabel sinds 1997. We gaan van hem draaien. Let me walk, Lord, by your side.

Ja, Sing Me Back Home is een nummer geschreven, opgenomen door de Amerikaanse country-artiest Merle Haggard. En dat werd in november 67 uitgebracht als de eerste single en titelnummer van het album Sing Me Back Home. En het nummer was de derde nummer 1 hit van Merle Haggard.

We gaan een blokje non-stop. Rome Foster en Allen, dat is een verzoek van Ona Tuinstra uit Drachten. En Foster en Allen vormen een musical duo uit Ierland. Het bestaat uit Mike Foster en Tony Allen. In hun 50-jarige carrière hebben ze meer dan 52 albums uitgebracht, waarvan er vele de Britse albumlijst haalden. Foster en Allen begonnen in 1975 toen ze in countrybands in Ierland speelden. En kort daarna vormden ze een kleine groep en gingen ze naar Verenigd Koninkrijk op een korte tournee in Ierse muziekpodia te spelen. We gaan draaien I Can't Stop Loving You en You Are Welcome as the Flowers in May.

Prairie Oyster was een Canadese countrymuziekgroep uit Toronto, Ontario. En ze werden 6 keer uitgeroepen tot countrygroep of duo van het jaar door de Canadian Country Music Association. De CCMA en Prairie Oyster werd in 1974 in Toronto opgericht als trio, bestaande uit zanger-bassist Russell De Carle, Keith Glass en Dennis Delorme. En toerden ze en traden ze op televisie op. Maar ze maakten geen platen. Ja, later natuurlijk wel. En dat doen we nu. En nummer van Did You Fall in Love With Me?

Graham Parsons is geboren in Winterhaven, Polk County, Florida, op 5 november 1946. En overleden in Yoshiatri, Zuid-Californië, op 19 september 1973. En Graham was een Amerikaanse countryzanger. En Parsons werd geboren als Ingram Cecile Conner nummer 3. Toen zijn moeder naar de zeilboot van zijn vader opnieuw was getrouwd, nam Parsons de achternaam van zijn stiefvader aan. We gaan hem horen in de uitvoering van Love Hurts.

Ja, zo te horen was Emmelo Harris er ook even bij. Ja, en die trad afgelopen dagen op, ergens in Nederland. Ook in Groningen trad ze op. En volgens mij zit ze vanavond in België, als ik het goed heb. We gaan naar Slim Dusty, When the Rain Tumbles Down in July.

Nou, we zijn al haast weer aan het eind van deze twee uren. En ik had een van de Stijlenbrothers als laatste staan, maar mijn gast zei van, nou, die mag je opdraaien. Nou, dan gaan we die doen. De Stijlenbrothers, good night, sweetheart, good night. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor dien tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
1: Sfeer. Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
3: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
5: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Koeks voor jou, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
4: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Met de trein naar Parijs voor een paar tientjes klinkt aantrekkelijk, maar je moet wel wat tijd meenemen. Vanaf december gaat de nieuw rechtstreekse trein van GoVolta rijden tussen Amsterdam en Parijs. De rit duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Daar staat tegenover dat tickets al vanaf €19 verkrijgbaar zijn. In Japan verdwijnen er in rap tempo steeds meer inwoners. De bevolking is in 5 jaar tijd met ruim 3 miljoen mensen afgenomen. Vooral doordat er minder kinderen worden geboren en de bevolking snel vergrijst. Volgens de Japanse overheid komt de economie daardoor steeds verder onder druk te staan. Het land probeert al jaren jonge gezinnen te stimuleren om meer kinderen te krijgen. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof, kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. En in Rotterdam zijn mensen in een moskee flink geschrokken van een aanval van een groep van 6 personen. Er werden bierflesjes naar het gebouw gegooid, vernielingen aangericht en tegen de gevel geplast. Op dat moment waren er nog geen bezoekers aanwezig. Burgemeester Schouten noemt het incident onacceptabel. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog.

Luisteraars, welkom bij Heerlijkheden uit het Verleden. Het komende uur gaan we bij onze lokale omroep op muzikale wijze tientallen jaren terug in de tijd met mooie authentieke hits en evergreens waarvan u dit uur doorlopend kunt genieten in Heerlijkheden uit het Verleden.

Beste luisteraars, u luistert naar Heerlijkheden uit het Verleden en in dit programma gaan we op muzikale wijze tientallen jaren terug in de tijd met mooie authentieke hits en evergreens die u dit uur doorlopend in Heerlijkheden uit het Verleden kunt beluisteren.

Ja, beste luisteraars, we hopen dat u heeft genoten van deze heerlijkheden uit het verleden. Voor nu, blijf gezond en graag tot horens.

0: Ja, Far Along kunnen we helaas niet helemaal draaien. Gaan we de volgende keer gewoon goed maken, Harry, draaien met zijn totaalheid natuurlijk. Hè? Ja. Want het zit er alweer op. Ja, het uurtje gaat snel natuurlijk. Bedankt voor het luisteren allemaal. En over 2 weken zijn we er gewoon weer, toch, Harry?
1: Ja, zeker.
0: Zeker wel. Ja, tot dan. Tot The Elvis Experience.
2: This is Elvis saying goodbye and thanks for listening.
3: Elvis has left the building. Thank you and good... Mooi waar, lange dagen.
4: Die het voor tuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor dien tuin.
3: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joet is het codewoord.
5: Graszoden.
4: Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
7: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een moment waarop Curaçao zich aan de wereld laat zien. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, maar vandaag begonnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die moet onderzoeken hoe besluiten tijdens de pandemie tot stand kwamen. Deskundigen en oud-bewindspersonen werden bevraagd over de eerste maanden van de crisis. Daarbij staat centraal hoe die keuzes achteraf moeten worden beoordeeld. Wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf 19 euro worden aangeboden. En ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof, kunnen binnenkort toch weer strafrecht.

0: mogelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait daarmee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woorden van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Y'all ready for this?

Ja, van harte welkom bij aflevering 306 van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met Happy Together van de Turtles. En ja, daarmee is eigenlijk meteen de toon gezet, want we zitten echt een beetje in de 60s sfeer. En ja, dat komt goed uit, want de eerste twee uur, dan gaan we echt weer terug in de tijd, qua muziek sowieso. Maar ook hebben we telefonische gasten van het Flower Power Koor. Zij organiseren het Sunshine Festival volgende week zaterdag 6 juni. 'S middags tussen 4 en 9 in Lunenburg. En ja, daar gaan we het over hebben. En de special guest die erbij is, is Steven Jansen. Jullie hebben het al op de social media gezien. Ik moet er wel even bij zeggen dat het eigenlijk anders is dan de bedoeling was. Want we zouden eigenlijk live vanuit de studio zijn. Maar ja, jullie hebben het meegekregen. Het was een behoorlijke gekke boel qua weer vanmiddag in Balk, waar onze studio staat. En de bliksem is ingeslagen en de hele rotzooi is doorgebrand. Dus vandaar dus dat we dit programma haasje repje van tevoren hebben opgenomen om toch een mooi vrijdagavond te hebben. Wat hebben we nou zoal? Nou, straks in het derde en vierde uur, dan hebben we 2 uur hardstyle met producer Fennec. Want het is weer de 5e vrijdag van de maand. Dat is bij RTV Spannenburg gebruikelijk. De eerste 2 uur worden ook bij RTV NOF uitgezonden. En daar gaan we dus praten en bellen met Sunshine Festival en met Steven Jansen. Hij belt even in vanuit Zuid-Afrika. Want er zijn allemaal leuke dingen natuurlijk binnenkort voor hem gaande. Onder andere dus optreden bij het Sunshine Festival. Nou, om sowieso weer even lekker door te gaan in de 60s vibe, gaan we nog even in de summertime draaien van Mungo Jerry. En daarna dan gaan we maar meteen door naar Zuid-Afrika, Steven Jansen.

0: Ja, we hebben even geluisterd naar Stefan Jansen, The Sound of Silence. Dit is een live opname van 4 jaar terug alweer in de Theatertuin in Ries. Dat was toen een optreden. Stefan die stond in het voorprogramma van Frisicana met onder andere Pieter Wilkers. En daar is eigenlijk hoe het begon. En ja, we zijn nu een paar jaar verder en aan de telefoon hebben we Stefan Jansen. Goedenavond.
1: Goedenavond Henk en allemaal bij RTV Spannenburg. Het is lekker om weer met jullie in te checken. En Henk, jij vat mij sommer nou ver terug, 4 jaar terug, naar die incredible show bij de Theater Tuin in Ries. Wat een incredible dag. Dit is die begin van groot dingen geweest.
0: Ik was er zelf bij en ik doe de ogen dicht en ik weet nog hoe wij vanuit België naar Gasterlaan reden. En dan in het bos in één keer het podium zagen van de Theatertuin. Ik was er eigenlijk ook nog nooit geweest. En dat was indrukwekkend en ja, dat is hoe het begon. En ja, we zijn nu op de vooravond van jouw 5e zomertour, hè?
1: Ja, bijzonder. Ek en jy, soos die mense nou al weet, ek en jy reis deel in Nederland plat op hierdie crazy muziekavontuur. En dit is ook nou al 5 jaar later. Ek kan het nie glo nie, maar dit is nog steeds meer exciting om naar Nederland te kom. Nog steeds meer nieuwe songs, nieuwe vrienden om te ontmoet. Natuurlijk is dit nou winter in Suid-Afrika, so dit is ook een baie welkom wegbreek van die koue. Om julle te kom join in die somer van Nederland. Ek sê vir julle dankie daarvoor.
0: Ja, en we gaan deze zomer gaan we ook weer veel plekken gaan we aandoen. Wat bekende, maar ook een paar nieuwe venues gaan we bezoeken. En een van de venues waar we naartoe gaan, dat is eigenlijk de eerste zaterdag al, 6 juni. En daar, dat is eigenlijk ook waar deze avond een beetje om draait. Dat is het Sunshine Festival.
1: Ja, die Sunshine Festival is nou die eerste keer. Dit is die eerste keer wat ons deelneem daar. Maar dit is al klaar een baie speciale geleentheid, want ons beautiful vrienden van die Flower Power Koor het vir my genooi om deel te wees van die festival en ek gaan saam met hulle ook baie mooi muziek maak. Daar's groot dingetjies wat wag, so baie baie exciting. En dit is natuurlijk nou behalwe vir ons kind of launch interview is hierdie een van ons eerste vertoning, ons eerste actual performance van die tour. Mm-hmm. En dan sal het my die geleentheid gee om al my nuwe materiaal vir die mense te sing, so ek kan nie wag nie. Die, van wat ek hoor is het lekker heel goeie weer in Nederland op die oomblik. En ek kan nie wacht, joh. Is dit nie so nie?
0: Nee, de bliksem is ingeslagen, hè? Dus de studio
1: nee, nie ligt... vandag nie. Vandag is nie goeie weer. Ja, sorry. Ek is blij dat het net de fysische skade aan dinge is, dat niemand seer gekry het nie, maar so gaan die dinge. Ja. Ons het ook heel veel bliksemstrale in Afrika.
0: Hè? Ja, ik moest er even terugdenken aan 3 jaar terug, dat we voor het eerst de Flower Power koor tegenkwamen. Dat was op de Schelling en tijdens het oeral gebeuren. Daar hadden we 2 shows en ja, op een van de terrassen daar zaten ook zeer luidruchtige mensen. Volgens mij was dat niet op het Zonnewilde terras?
1: Was het niet aanvankelijk bij Paul 8?
0: Ja, en tot de tweede dag kwamen ze terug zeg maar, bij het Zonnewilde inderdaad. Zo was het, ja.
1: Ja, precies. Die crazy klomp enthousiast mensen, hulle het een van my vertonings kom kyk, dit is nou die Flower Power Koor, ons vriende van die Flower Power Koor. Mm-hmm. Hulle het my een dag gesien, en hulle het voorbij my gestap, terwyl ek bezig was om te sing by Hotel Paul 8 op de Schelling. En hulle het voorbij geloop met hulle fietsen en vir my geskree, hoi, Stefan Jansen, hoi, hoe is dit? En hulle het binnengekom, heerlijke tijd gehad, lekker muziek gemaakt, vrienden gemaakt, en toe die volgende dag het hulle ons weer kom join. Volgende oomblik sit hierdie hele crazy bunch weer voor ons en hulle sing saam en ek dink hulle het selfs daardie dag op die podium opgeklim en
0: klopt, ja.
1: Saam met my gesing. Sommere spontaan het. Sien hierdie samenwerking van die van die Sunshine Festival, dit kom nou al een rukkie tussen my en die Flower Power Quote. Ja, dit is ook om ons besluit, dit is tijd om iets speciaal te doen.
0: Ja, klopt ja. Nou ja, en we zitten volgend weekend zitten we zondags zitten we in Oosterwolde. Dan zitten we in het Dorpskerk. Bij Steve Bergsma heeft ons weer uitgenodigd. Dat is ook weer een prachtige locatie.
1: Ja, en om zo met Steve te werken is nog elke keer net een groot plezier. Die venues wat hij kies is altijd speciaal. Steve, die klankman van formaat wat hij is, dit is altijd zo'n great muzikale experience. En Steve werkt natuurlijk met zoveel talentvolle kunstenaars. Hij doet incredible werk in julle area. En het is baie lekker om genooi te worden om weer voor hom een show te doen. Groot compliment om terug genooi te worden. En ek sien ook self uit daarna, want dis gewoonlik iets om te geniet.
0: Ja, nou wat dat betreft hebben we mooie dingen in het vooruitzicht. We noemden Oeral, Terschelling noemden we al eventjes. Ja, het tweede weekend van jouw 4,5 week tour. Daar zitten we in Terschelling. Dan zitten we in het Oeral gebeuren. Het eerste weekend lopen we daar rond. Ja, we zijn overal bijna weer teruggevraagd. En er zijn ook een paar nieuwe locaties zijn erbij gekomen. Dat is ook iets waar we naar uitkijken.
1: Ja, definitief. Kijk, die Oeral Festival en die hele gebeuren rondom die festival op Terschelling, dit is een incredible tijd van die jaar. En ons was eigenlijk baie lucky geweest om vroeg, 5 jaar terug, was ons al klaar bij Oeral, als ik het niet mis het nie. 4 jaar terug. En van toe af, die hele vibe op die eiland, dit is net mooi. Allemaal is in een feestelijke mood en die muziek speel ooral en die mense kom van ooral om nieuwe muziek te hoor en hulle so oop en ontvanklik vir nieuwe kreatieve dinge. Ooral is een van die mooiste tye waar ek myself kan express as 'n kunstenaar, as 'n artist. En ja, natuurlik, ons het al soveel mooie memories gehad op Terschelling, vriende gemaakt, maar ons eie bandwagon gehad, daar so Henk, onthou jy.
0: Ja.
1: En ons het soveel mense wat vir ons lief is. Oeral is altyd 'n vibe. Ek sê vir die mense, as jy kan, kom Oeral toe, want dit is die essence van wat ek die geleentheid kry om te doen. So ja.
0: Nou is het zo van dat we dit weekend het tourschema bekend gaan maken. Maar wat we wel kunnen zeggen is dat we dus op veel plekken terug mogen komen. Maar ook dat we een special event met BOA's gaan doen. Hè?
1: Daar die is natuurlijk ja. Dit is een van mijn persoonlijke highlights van die tour. BOA's Roelevink is een incredible talent. Jong man, maar hij werkt zo hard. En is een incredible country writer en singer. En ek en hy het bevriend geraak deur jou Henk en ons het vir Boas ook ontmoet by onder die panne by op Terschelling. En ek en Boas het so goed bevriend geraak dat ons nou, dit is nou tyd, 2 jaar later, en dit is nou tyd om 'n samewerking te doen. Maar soos wat almal weet is Boas eg 'n rising star op die oomblik. Hy doen incredible werk op die oomblik, so lekker om betrek te word by 'n plaaslike artiest in Nederland wat op die front lines is op die oomblik. Dit is regtig ouens wat baanbrekers is. So om saam met Boas op te tree gaan vir my persoonlike tour highlight wees, dit gaan baie baie kruis wees. As julle nie vir Boas ken nie, ja, nee, kom leer hom ken vandag.
0: Nou, wij gaan de komende weken veel met elkaar optrekken. Op de vrijdagavond zal zo nu en dan ook wel eens een verslag langskomen in het tourgebeuren. Dan gaan we ook nog meer leuke dingen vertellen wat er in jou en ons leven gebeurd is. Vooralsnog dan zou ik zeggen van alvast een goede reis naar Nederland toe samen met jouw vrouw Anisha. Wij gaan nu even afsluiten met Suikerbos. Dat is jouw grootste hit. Als je hem in Zuid-Afrika speelt, zingen mensen dan ook allemaal mee?
1: Ja, in Zuid-Afrika is Suikerbos echt mijn nummer 1 meest populaire song. So, het gaan heel of mensen nou bij feest is en of je bij een huisparty is. Iedereen ken Suikerbos. Ek dink sekere mense ken nog nie eers my naam nie, maar hulle weet al klaar. Ek is die ou wat Suikerbos sing. So nee, Suikerbos, julle sal hom geniet, is echt my nommer 1 hit.
0: Stefan, tot volgende week, dan praten we verder.
1: Baie dankie Henk. Groet aan die luisteraars.

0: Nou, we hebben geluisterd naar Hair van Zen. Volgens mij kwam dat uit een musical en was er heel veel zang en dans was daarbij. En ja, misschien is dit wel typisch een liedje wat uitgekozen is door het Flauwe Power Koor om zich te introduceren. Nou, dat kan allemaal wel kloppen, want ze hangen inmiddels bijna allemaal. We hebben Hans, Anneke, Rika en Roelien aan de telefoon. Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, jullie zouden eigenlijk naar de studio toe komen, maar nou, ik heb het al eerder verteld. De boel is ingeslagen en allemaal doorgebrand. Dus wij moeten dat, hebben dat stiekem van tevoren heel snel nog even opgenomen. Het Flauwe Power Koor, ja, daar gaan straks hele mooie dingen gebeuren. Straks op 6 juni dan hebben jullie het Sunshine Festival. Gaan we het straks over hebben. Het Flauwe Power Koor, wat is dat voor koor?
3: Nou, dat is een koor van 40 leden, afkomstig uit Heerenveen en omstreken. Zowel dames als heren die ja, met veel plezier aan het zingen zijn met z'n allen. En die de liedjes zingen uit de jaren 60, 70 in de flauwepauwtijd.
0: Ja,
1: en
0: jullie
1: hebben voldaan als familie.
0: Ja. Nou, wij kennen elkaar, want wij komen jullie regelmatig tegen. Ja, als er wat reuring is, dan komen we jullie altijd tegen. Jullie zijn ook altijd gekleed alsof jullie uit de 60's komen, hè?
4: Dat klopt. En dat. Dat doen we met heel veel. Zoeken we dat uit wanneer we gaan optreden.
0: Ja, want heel veel koren die hebben een tenue. Die hebben dan een witte blouse en een rood sjaaltje erom of zoiets. Maar jullie niet. Jullie zijn er echt heel erg gekleurd. Jullie staan er gekleurd op. Jullie zijn alle kringloops aan het door geweest. Of komt er nog bij jullie het eigen kast vandaan?
4: Nou, bijna wel.
3: De duurzaamheid houden we ook wel van met z'n allen. Dus inderdaad, die kringlopen die bezoeken we regelmatig. Maar ook hebben we wel een winkeltje ergens in Meppel. Ik zal de naam niet noemen, maar die is ook, wordt ook goed bezocht. Mm-hmm. En die heeft het allemaal in die sfeer en stijl van toen.
1: En gaat er nog een tas rond?
3: Oh ja, daar hebben we ook nog een roltas.
1: In kan stoppen en uithalen.
3: Ja. Dus zo komen we eigenlijk elk optreden weer met een ander tenue.
0: Ja.
3: Dat we ook van elkaar uitlenen. Ja.
0: En hoe lang zijn jullie al bezig als Flauwe Power Koor?
4: We zijn begonnen in april 2013.
0: Oké. Okay. En was dat meteen met 40 man of zijn dat met 4 begonnen en dan steeds meer mensen erbij?
4: Nee, we zijn begonnen met een 25 leden ongeveer. En daarna ging het heel snel en groeide we door naar 60, 65 mensen.
0: Ja.
4: Maar dat is in de loop der jaren is dat weer wat afgenomen en we zitten nu rond de 40.
0: Ja.
4: Ongeveer.
0: En jullie oefenen elke week?
4: Elke dinsdagavond, ja.
0: Ja. En nou zingen jullie veelal nummers uit de jaren 60 en 70. Jullie hebben zelf ook wat nummers opgegeven voor deze radioavond. En dat waren allemaal 60's nummers. En ik heb er zelf ook heel veel andere 60's nummers bij gezocht. Wat in mijn optiek wel bij jullie past. Hoeveel nummers hebben jullie op jullie repertoire staan?
1: 80? 100?
4: Nee,
1: echt maximaal?
4: Nee, we hebben een aantal jaren geleden hebben we de alle leden gevraagd voor de favorieten van de leden zelf. Mm-hmm. En toen kwamen er op een gegeven moment 108 nummers binnen. En uit die 108 nummers hebben we dus met de muziekcommissie van het koor hebben we een selectie gemaakt.
0: Ja.
4: En daar hebben we dus een longlist en een shortlist van gemaakt. Mm-hmm. En de shortlist betekent dus dat het in de nabije toekomst gerepeteerd gaat worden. En dat het de bedoeling is dat dat later dus live gezongen wordt. Ja. En de shortlist bestaat uit een 20, 25 nummers ongeveer.
0: Ja.
4: En daar zijn we dus nu druk mee bezig.
0: Het is natuurlijk, jullie hebben ook een dirigent natuurlijk.
4: Zeker.
0: Ik weet ook dat een dirigent heel goed zijn koor kent. Zijn er dan bijvoorbeeld ook nummers opgegeven die iedereen fantastisch vindt, maar dat de dirigent dan zei van, moeten we niet doen?
3: Dat komt inderdaad voor. En dat is misschien enigszins smaak, maar aan de andere kant ook wel is er een arrangement van te maken. Hè?
0: Ja.
3: Dus is die Want de dirigent zal daar toch een mooi stuk van moeten maken wat we als koor ook kunnen zingen.
0: Ja.
3: Dus in die zin komt het voor dat het toch even opzij wordt gezet.
0: Ja, zeg maar. Niet elke pop- of rocknummer is geschikt om als kooruitvoering ten tonele te brengen.
3: Klopt, zo is het. Helemaal.
0: En de afgelopen jaren hebben jullie al heel veel leuke en mooie optredens gedaan. Waar zijn jullie zoal geweest?
3: We zijn in Leeuwarden kort geleden nog geweest bij een korenfestival. En ook in Steenwijk in de Meente. Ook daar met meerdere koren een korenfestival. We doen de Kniepster Merken staan we volgend jaar ook weer. Oeral is natuurlijk een heel groot spektakel voor ons. Daar treden we ook 2-3 keer op.
4: Sir Huis de Veen,
3: ook een buizenoptreden.
4: Sloten,
3: oh joh. En we hebben bij Omroep Friesland wel het een en ander gedaan.
4: Ja.
3: Ja, dus we vinden het fantastisch. We hebben gemiddeld 1 keer per maand een optreden.
0: Kijk, en dat is sowieso mooi als je met je hobby bezig bent en met je vrienden on the road kunt gaan. Je beleeft allemaal avonturen en dat doen jullie sowieso. Hè? Want jullie zetten overal waar jullie komen de boel op een kop.
1: Ja, we maken overal een feestje van.
0: Ja.
3: Ja.
1: Als het zingen is feest.
0: Ja. Nou, en komende zomer gaan jullie dan ook weer naar Terschelling toe, naar Oeral, om op te treden? Of alleen maar om te kijken?
3: Nee, wij treden op in het eerste weekend. We hebben zelfs een kleintje Woodstock georganiseerd. Dat voeren we 2 keer op bij Camping Terpstra.
0: Mm-hmm.
3: En we treden daar ook zeker op. En we treden op zondagmiddag in Midland zelf. Als straat muzikanten of koor in dit geval.
0: Mm-hmm.
3: Ja, in de hoofdstraat van Midland. Ja.
0: Ja, dat wordt allemaal een dolle boel. We zitten zelf dan ook op de Schelling. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar mooi tegenkomen daar. Samen met Stefan.
3: Zeker.
0: We gaan straks in de 2e uur praten we nog even verder. Want er zijn nog veel meer leuke dingen met jullie te bespreken. Onder andere het Sunshine Festival. Wat zaterdag over de week, 6 juni, wordt gehouden in Luinjebert. Nou, eerst even bedankt. We gaan even een van jullie favoriete nummers gaan we even draaien. Days van de Kinks. Is dat dan ook een nummer wat jullie op het programma hebben, wat jullie kunnen?
3: Ja hoor, deze alle 5 deze liederen die wij mochten aangeven, die worden allemaal door ons gezongen, inderdaad.
0: Nou, we gaan naar luisteren, de Kinks met Days.

Ja, en hier zijn we bijna aan het einde gekomen van het eerste uur. We hebben geluisterd naar verschillende nummertjes nog eventjes. Zo pas nog eventjes White Rabbit van Jefferson Airplane. En daarvoor Boas in the Moments. Nou, Stefan had het er eerder ook al eventjes over. Boas gaan we ook leuke dingen mee doen op de Schelling. En onze lokale duo Mr. & Mrs. hebben we nog even gedraaid. Changing Waters. Dit is een van hun snellopers bij RTV Spannenburg. En ik hoop binnenkort ook bij RTV NOF. Aan ons zal het niet liggen. Prachtige muziek. En dat gaan we straks in het tweede uur ook nog doen. Dan gaan we onder andere muziek draaien van de mama's en de papa's en Scott McKenzie. Nou, dat is natuurlijk meteen weer die 60s vibe. En ook de Flauwe Power Core komt nog eventjes terug. Pratende over het Sunshine Festival. En beginnen we het tweede uur gebruikelijk weer met de kriebelige lentehit van Quo en Restless Mind. Dus die gooien we er dan mooi weer even in. En tot aan het nieuws gaan we nog even luisteren. Misschien nog even een stukje van de Beatles Come Together. Daarvoor doen we nog even Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking. En ja, 60's, hè. Dan heb je het over Harry Nilsson, Everybody's Talking. Tot zometeen.

0: bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja, we
1: bezig. Lekker man.
2: Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
0: Ja, maar ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar via
1: voor Henk vinden, je moet wel even kunnen.
0: Eén keer Henkie.
1: Ja, Henkie.
0: Henkie. Henkie. Maar dat heb ik nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
3: Nee. Werelds.

0: Mooi waar, lange dagen.
1: Die het voor tuin willen dus. Doch mij en win een weerdebon van 100 euro voor die tuin.
0: Stuur nou het codewoord van de dij terug via de RTV NOF app. Of via rtvnof.nl/actie. Joert is het codewoord.
2: Graszoden.
1: Deze actie wordt mij mogelijk maken door Tuincentrum Tuin in de Westerrein.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor bij Santje in Waterswald. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
7: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het Twaarde Hoeren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

En welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met de kriebelige lentehit Het Vliet van Quo en Restless Mind. Hij ze lanceren deze zaterdag het album De Moeite Waard. En ja, daar komt dit nummer vandaan. We gaan er zaterdag zelf ook eventjes naartoe. Zaterdagmiddag in het Fries Museum is dat, geloof ik. Kijk het maar even na op social media. Want het belooft een heel spektakel te worden. Nou, dat hebben we dit uur ook nog eventjes. Want de Flower Power leden hebben we nog steeds aan de telefoon. Daar gaan we zometeen nog even praten over het Sunshine Festival en over Steven Jansen. Dat allemaal straks. Steven Jansen, wie was dat ook alweer? Nou, dat was dus de Zuid-Afrikaanse singer-songwriter uit Pretoria. Ja, die deze zomer voor de vijfde keer naar Nederland komt. Of de vijfde zomertour heeft. En twee jaar terug heeft hij nog een single gemaakt samen met Pieter Wilkes. En daar gaan we nu naar luisteren. Reis van een muzikant. MUZIEK

hem kennen mij, ik kom hier wij. Ik ha alle paarden beroemd. Van mijn verske slipje, ik word 30 hier. Ik ha mijn plak hier voel. Vaak net de meeste

de velden, twillende wind en de Rijn als een zilveren troon. Diepen paden lezen in het voor op de reis van een muzikant.

0: Nou, we hebben even geluisterd naar California Dreaming van de Mamas en de Papas. En ja, dat is natuurlijk het ultieme Flower Power Core nummer. Die hebben we nog steeds aan de telefoon. Hans, Anneke, Rika en Roelien, die zitten nog steeds aan de andere kant op de handsfree. De Mamas en de Papas, dat is ook helemaal jullie straatje.
1: Zeker, en dat zingen we ook al vanaf het begin. Mm-hmm. Vanaf 2013, een van de eerste nummers.
0: Ja. Nou ja, en daarmee hebben jullie zeker de smaak te pakken gekregen. En dan hebben we zaterdag over de week hebben we het Sunshine Festival. Dat is op zaterdagmiddag in Lanjebert, vlakbij Heerenveen. Ja. Hoe vaak hebben jullie dat al georganiseerd?
2: Nou, dat is, de eerste keer dat we dit gaan organiseren.
0: Oké. En hoe is dat zo gekomen dan, dat jullie dachten van, nou, dit gaan we doen?
2: We hebben eens per jaar een ledenvergadering. En binnen die vergadering van vorig jaar kwamen een aantal mensen die stonden op om een festival te organiseren. Mm-hmm. En dat is doorgezet. Die mensen zitten hier nu om tafel.
0: Ja.
2: Ik ben toegevoegd als bestuurslid, dus, maar voor de rest hebben Hanneke, Ans en Rika het idee geopperd om dit te gaan doen.
0: Ja.
2: En we zijn nu bijna zover dat het, gaat plaatsvinden.
0: Ja, en het is een korenfestival. Wie doet er allemaal mee?
2: Ja, we hebben in totaal 5 koren. We hebben Tiramisu, dat is een vrouwenkoor uit Heerenveen. Een ensemble is dat. Dan hebben we een Bekoper popcore. Mm-hmm. Uit Aldebeko. We hebben Let's Try, een popcore uit Nieuwe Harne. En we hebben de Zangzaad. Ik moest even nadenken. Zangzaad is een queercore uit Groningen. En onder leiding van Peter Smedinga. Peter Smedinga is ook onze dirigent. Ja. En wij zijn het 5e koor.
0: Ja.
2: Ja.
0: En het is in Lionbed. Hoe zijn jullie gekomen om het daar te gaan houden?
2: Ja, dat is. Wij hebben een prachtige repetitieplek elke dinsdagavond. Mm-hmm. En dat is bij café Onder de Linden, ODL, in Lionbed. Stel hele leuke jonge mensen, Leo en Jantine, die daar de scepter zwaaien en die ons altijd vol enthousiasme binnenlaten, ondersteunen met alles wat we doen. En die ook heel graag mee wouden doen aan dit festival.
0: Ja, het is sowieso een mooi gegeven om een grote club muziekliefhebbers bij elkaar te brengen om een mooie middag en avond met elkaar te hebben. Is er nog meer te doen of is het alleen maar muziekkoortjes?
3: En ja, er zijn kraampjes in de Flower Power stijl of wat er maar bij hoort. Mm-hmm. Staan nog wat andere dingen opgesteld. Een springkussen.
1: Ja, springkussen.
3: En er komt
1: een deux chevaux komt op het terrein. We hebben een hele mooie oude caravan komt te staan. En een vouwwagen komt te staan in de 60 jaren sferen. Dus we zijn heel crea-bea bezig met z'n allen om het terrein te versieren in de Flower Power stijl. Dus het was gewoon fantastisch.
2: Ja.
0: En nou had ik ook begrepen dat het begint om 4 uur en het gaat tot ongeveer 9 uur door. Zingen dan de koren telkens een 3 kwartier of hoe is dat ongeveer ingedeeld bij jullie?
2: Ja, dat is. We hebben 2 podia. We hebben een binnen- en een buitenpodium. Mm-hmm. En elk koor zingt ongeveer 20 minuten. En ze zingen dus ook een keer op binnen- en op buitenpodium. Dus zo kunnen we een heel programma maken. Hè, waarbij we wat wisseltijd natuurlijk tussendoor hebben. En een kleine pauze. En ook wel eens een blokje hebben waarop we onze. Gastartiest graag willen uitnodigen om het podium op te klimmen. Dat is Stefan Jansen.
0: Ja.
2: Dus op die manier gaan we de middag en avond vullen.
0: Nou is het sowieso wel mooi. Want elk koor zal wel gemiddeld 25 mensen bestaan. Als je met een dikke 100, misschien wel 150 personen daar op het terrein stapt. Dan waan je je bijna in Woodstock. Hè? Zoveel drukte.
2: Dat hopen we zeker, ja. Ja, we nodigen mensen ook uit om zelf toch een beetje in de sfeer zich aan te kleden, bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. Dus, en mee te zingen vooral ook met alle koren en de liedjes. Want ja, die zijn toch voor 80% zeer waarschijnlijk gewoon bekend, hè, bij iedereen. Het zijn ook mooie meezingers. Ja.
0: En mag er ook gebloot worden? Dat is dan mijn vraag, hè?
2: Laat wij ons niet over uit.
0: Ja, nou, het belooft een prachtige middag en avond te worden. Jullie zijn dan echt een flower power koor. Het thema is ook echt sunshine en love, peace en happiness. Hebben jullie de koren ook gevraagd om in die geest hun repertoire te doen? Of krijgen we straks ook André Hazes en Suzanne Freek?
2: Wij hebben de koren vooral gevraagd, want inderdaad werd dat andersom ook aan ons gevraagd. Moeten wij dan ook 60s, 70s liedjes instuderen? Mm-hmm. We hebben gewoon vooral gevraagd of ze hunzelf willen blijven en op hun allerbeste optreden willen gaan verzorgen. En wat dat gaat worden, dat is voor ons allemaal een verrassing.
0: Ja.
2: Maar alles past binnen Flower Power.
0: Ja, nou ja, en je kan ook gewoon even naar buiten of naar binnen gaan om even een drankje te doen of met andere mensen even te praten. Hè? Dat het een beetje achtergrondgeluid is, hè?
2: Absoluut, je kunt alle kanten op. Naar binnen, naar buiten, even iets eten of bij de kinderen kijken die daar aan het springen zijn op het kussen waarschijnlijk. En er is voor alles, voor jong en oud, voor elk wat wils.
0: En dan had ik ook begrepen dat er halverwege ergens even een rustmomentje is dat er samen gegeten kan worden of dat er geen muziek is?
3: Ja, of achter elkaar, want het is wel een hele organisatie om meer dan 100 man tegelijk te laten eten.
0: Ja, klopt, ja.
3: Dus daar zit wat organisatie achter.
0: Ja, dus
2: maar het komt goed.
0: Ja. Nou, wij gaan zometeen nog eventjes doorpraten over de special guest die jullie hebben gevraagd en uitgenodigd. Eerst gaan we nog even luisteren naar Should Have Known Better van Jack Bottleneck. Hij is weer helemaal terug, heeft mooie dingen de afgelopen weken, maanden alweer gedaan. En ik kan wel verklappen dat er ook nog een paar leuke dingen aan staan te komen. En dat heeft dan ook weer met even wat oppers te maken, EWO-evenementen. Laten we eerst maar eens eventjes luisteren naar Should Have Known Better.

0: Nou, we hebben even geluisterd naar Wasting Time van Steven Jansen. Ja, eigenlijk is deze uitzending ook een beetje de start van zijn vijfde zomertour. Welke eigenlijk begint bij het Sunshine Festival. Mensen, Steven Jansen, dat is geen onbekende voor jullie.
1: Nee, zeker niet. Een jaar of 3 geleden waren we op Oeral en liepen vanaf het strand richting paal 8 daar. En daar was iemand aan het optreden en dat was Stefan Jansen.
2: Mm-hmm. Tokkelen.
1: Aan het tokkelen, ja, maar prachtig. Wij bleven stilstaan en er kwam iemand op ons af en dat was jij. En sprak keurig in het Nederlands ons toe over wie Stefan Jansen was.
0: Ja.
1: Het duurde maar even en op een gegeven moment ontdekten we toch dat jij ook een Friestalige man was.
2: Ja, en dat kwam doordat Henk zei van, hij is alleen maar aan het inspelen.
1: Ja.
0: Ja.
2: En toen gingen we weg en toen zei iemand, goeie.
1: Ja.
2: En toen zei Henk, goeie terug.
1: Ja, dat was al heel mooi. Ja. Dus dat was de eerste ontmoeting met Stefan en met Henk.
0: Ja.
1: En vanaf dat moment hebben we Stefan gevolgd. Ook het jaar daarop kwamen we Stefan tegen tijdens een optreden. Of daar gingen we naartoe in Lies in Terschelling op Zonnewilde. En daar gebeurde ook nog iets speciaals.
2: Ja, maar dat...
3: Ja, we waren natuurlijk die hele middag waren we gezellig aan het luisteren naar Stefan Jansen. Het was mijn eerste keer, hè. En dat was gewoon heel speciaal. En na de nodige wijntjes, die gingen erin. En op een gegeven moment was hij met een van de laatste liedjes was hij bezig. En ik zei zo tegen de anderen die aan tafel zaten van, oh, we kunnen wel even zingen. En, maar ja, dus ik moest even een briefje hebben. Dus een briefje, een pen en... dan schreef ik eigenlijk op van, we kunnen Imagine wel even met je zingen. En dan liep ik naar hem toe en dat schoof ik onder zijn microfoon. En toen ging ik weer zitten, toen hadden we oogcontact. En toen zei Steven van, nou, kom maar. Ja. Dus ja, zo gingen we heen en mochten we samen met hem Imagine zingen. Nou, dat vond ik natuurlijk helemaal geweldig.
0: Ja.
3: En dat was mijn eerste kennismaking met Steven.
2: En wij konden met 3 stemmen meezingen. We waren met z'n 5, maar 3 stemmen. Ja, dus ja.
0: Ik kan me dat ook nog herinneren. Dat was in het hoekje waar Stefan stond op te treden. Het was op zich niet een heel groot hoekje. Maar op een gegeven moment, jullie stonden daar met z'n 5 of met z'n 6. Of misschien met z'n 7 stonden jullie daar.
1: Ja.
0: En het was een beetje prop. En ik stond ik stond bij de weg. Stond ik naar te kijken. En ik denk van, wat gebeurt hier allemaal? Maar het was wel hartstikke leuk. En later heb ik het er met Stefan ook over gehad. Van, hij zei van, dit was great. Hij zei van, baaierlijke, enorm genoten. En, ja. En dan, en ik weet ook dat wij toen nog telefoonnummers met elkaar hebben uitgewisseld, omdat wij toen ook met iets met korenslag bezig waren. En toen probeerde ik jullie erbij te krijgen, maar dat ging toen op een gegeven moment niet door bij Radio Spannenburg, want soms lopen de dingen wel eens wat anders. Maar ik heb jullie altijd wel in het achterhoofd gehouden en ook al was dat niet zo, het jaar erop kwamen we elkaar weer tegen. Weer op de Schelling.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En dan komt het van het een en het ander. En dit voorjaar toen hebben we contact met elkaar gehad. Zo van, is het niet leuk als Stefan bij het Sunshine Festival op gaat treden? En toen zei ik van, maar Stefan heeft helemaal geen koor. En hoe zien jullie dat dan? Nou, en wat gaat hij precies doen?
1: Hij gaat in ieder geval ons koor hopelijk heel feestelijk afsluiten. Of onze festivalen, sorry. Heel feestelijk afsluiten. En met een heel mooi optreden bij ons in Luierbed. Daar zijn we super trots op. Dat Stefan ons festival wil afsluiten. Ja.
0: Nou ja, en het is ook zo van wat ik eerder ook al vertelde. Van dat er ook een klein rustpuntje in het koren gebeuren zit. En op dat moment zal Stefan ook op het podium springen om de mensen die een beetje aan het uitrusten zijn, om die te begeleiden van een paar leuke zomerse klanken. Ik hoop dat het prachtig weer zal worden. Want dan heb je echt. Dan kun je het echt het Sunshine Festival noemen. Hè?
1: Ja. Absoluut, dat hopen wij ook. Dat hebben we natuurlijk niet voor het zeggen, zeg maar, op z'n Fries. Maar we hebben ook een plan B. Dus mocht het al erg met bakken uit de lucht vallen, dan hebben we al een plannetje hoe we dat dan binnen verder kunnen voortzetten.
0: Ja, nou, Sunshine Festival, kun je de gegevens nog even noemen? Waar het is en hoe laat en waarom en zo?
1: Ja, het is op zaterdag 6 juni vanaf 4 uur in Luierbert op de Engwedderweg 149 bij cafetaria en eetcafé ODL. Het is een buiten- en binnenfestijn. Festival. Kom alsjeblieft met zoveel mogelijk jong en oud. Is van harte welkom. Er is van alles te doen. En vooral willen we verbinding en gezelligheid door samen te zingen en samen een hapje en een drankje te doen daar.
0: Nou ja, en hoe noemen ze dat ook alweer? Het festival, dat is van 4 tot 9 ongeveer. En daarna dan neemt Stefan het over. En wat zeggen ze dan? Het was nog lang onrustig.
1: Dat hopen we zeker. Ja, dan sluiten we het heel graag met Stefan af, die ongeveer vanaf 9 uur inderdaad zijn optreden verzorgt. Ja.
0: Nou, mensen kunnen dat natuurlijk ook op via de social media van Even Wat Oors en van Stefan. En natuurlijk ook van het Flower Power Koor. Want jullie hebben de social media helemaal gevonden.
1: Ja, zeker. Ja, dat doen we heel graag. En vooral de laatste weken. Ja, willen we graag kenbaar maken hoe een zin we hebben in dit festival. Ja,
0: ook in de Heerenveense Courant zag ik nog wat voorbij komen. Dus ook vanuit andere media zijn jullie even in de spotlight. Nou, bij Spanenburg zal dat ook wel gebeuren. Natuurlijk ook omdat Stefan erbij is. Maar het belooft een prachtige zaterdagmiddag en avond te worden.
1: Klopt. Absoluut.
0: Nou, wij sluiten af met een van de grotere Flower Power hits van Scott McKenzie, San Francisco. Nou, ik heb de vraag al eerder gesteld, maar ook dit nummer staat op jullie repertoire.
1: Ja, dit is With Flowers in Your Hair. Een hele mooi liedje wat we graag vol passie brengen. Ja, ja, absoluut.
0: Nou, mensen, bedankt dat jullie in wilden bellen. En volgend jaar als het weer wordt georganiseerd, dan komen jullie echt maar eens even naar de studio. Ik kan misschien ook wel eens een keertje eerder. En dan we zien elkaar volgende week zaterdag. En nog veel succes en plezier met de laatste voorbereidingen voor het Sunshine Festival.
1: Dankjewel.

Ja. En dan met de Fifth Dimension, Aquarius Let the Sunshine, zijn we nog steeds lekker in de stemming. In de 60s Flower Power stemming. En we hebben daarvoor ook even geluisterd naar Jennifer Zamudio, Seizoenen van Liefde. Nou, het is in de 60s was het eigenlijk altijd de Summer of Love. En nou ja, bij Jennifer is dat dan een seizoen. Nou, laten we dat maar even in het midden. Wij moeten natuurlijk Niels even bedanken voor de techniek. En Steven voor het inbellen. De Flower Power Core voor hun medewerking. En natuurlijk veel succes op 6 juni. Ze zijn vanaf 16 uur in Luenbert gratis te bezoeken. Het Sunshine Festival. Nou, hier bij RTV Spannenburg gaan we nog even 2 uurtjes door. Het derde en vierde uur staat in het teken van de 2 mixtapes die Fennec heeft gemaakt. En dan zitten we lekker in de hardstyle. En tot aan het nieuws hebben we nog 2 nummers, de Rolling Stones.

What You Want. Ook omdat daar natuurlijk een lekker koor bij zit. Maar ook onze plaatselijke topper Melissa Pander gaan we nog even draaien. Volgens mij was dit haar eerste nummer, Sta ik stil. Nou, RTV NOF, tot volgende week. En de rest, tot straks.

0: er een beetje stijl uit gaan rennen het einde van het seizoen? Henk, één keer toch?
1: Tuurlijk, als lekker kan. Man. Heerlijk.
0: Eén keer nog.
1: Heerlijk.
0: Want?
1: Ja, altijd goed.
0: Altijd goed dit weekend
1: altijd
0: ook weer?
1: Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het het leukste programma wat er is. Vind ja. ik echt.
2: Een lekker Henk. Huppakee, daar zit hij.
0: Henk, goed bezig. Ja. En nou, Henk. Ja.
2: Ja hoor.
0: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
3: Lekker man.
0: Hij blijft het gewoon goed doen, hè?

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Amsterdam blijft steeds meer toeristen trekken. Vorig jaar werden opnieuw meer overnachtingen geboekt dan het jaar daarvoor. In totaal ging het om bijna 24 miljoen overnachtingen, opnieuw een record. Ondanks maatregelen om het toerisme af te remmen, blijft Amsterdam wereldwijd populair. De groei vlakt wel iets af. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam Donald Trump weer van het Kennedy Center in Washington moet verdwijnen. Volgens de rechter kan zo'n naamswijziging alleen door het Amerikaanse congres worden goedgekeurd. De naam van Trump was eind vorig jaar toegevoegd nadat medestanders van hem het bestuur hadden overgenomen. Het Kennedy Center gaat in beroep tegen de uitspraak. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. En op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand.

Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.

Het bloed van het waard. RTV NOF.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk glort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie.